FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Gewoon op 93.5 FM en op 106.8 FM.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
0: Dit is A1 Radio.
1: De stem van jouw regio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De Amerikaanse president Trump zegt dat in de straat van Hormuz alle zeemijnen zijn weggehaald en dat de Amerikaanse marine de zeestraat daardoor volledig onder controle heeft. Die straat van Hormuz is nu al maanden grotendeels afgesloten voor de scheepvaart. Iran laat soms schepen door, maar alleen via een aangewezen route. Trump eist ook schadevergoeding van Iran voor Amerikaanse slachtoffers en schade uit eerdere conflicten. Hij wil die eis meenemen in de onderhandelingen met het land. Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen die een eind moet maken aan de decennialange strijd met de Koerdische PKK. Voormalige PKK-leden kunnen daardoor onder voorwaarden worden beschermd tegen vervolging en zo weer terugkeren in de samenleving. Zowel de partij van president Erdogan als de pro-Koerdische partij DEM steunden het voorstel. De PKK voerde tientallen jaren een gewapende strijd tegen de Turkse staat. Vorig jaar riep PKK-leider Öcalan de beweging op om zichzelf op te heffen. In de Oostenrijkse Alpen zijn 36 wandelaars ongedeerd gered nadat ze tijdens een bergwandeling waren verdwaald. In de groep waren 3 gezinnen met meerdere kinderen en 2 baby's in kinderwagens. Ze kozen een verkeerde route en kwamen op gevaarlijk terrein terecht, terwijl hun uitrusting niet geschikt was voor de tocht. 14 mensen zijn met een helikopter gered, de anderen zijn door reddingswerkers naar beneden begeleid. De groep moet de kosten van de reddingsoperatie zelf betalen. En de Amerikaanse Centrale Bank moet mogelijk meerdere keren de rente verhogen om de inflatie terug te brengen naar 2%. Dat zegt Fed-bestuurder Hammack van de Centrale Bank in Cleveland. Volgens haar heeft 1 renteverhoging van 0,25% waarschijnlijk maar weinig effect op de economie. Hammack wil nog niet zeggen hoe vaak die rente omhoog moet. Ze is 1 van de 3 Fed-bestuurders die voor een renteverhoging stemden. President Trump wil juist een lagere rente. Het weer, het is wisselend bewolkt, maar wel droog bij zo'n 7 tot 14 graden en weinig wind. Aan zee staat er een matige noordelijke wind. Overdag wordt het een droge en zonnige dag bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op

omgeving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.

0: Radio. Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De Amerikaanse president Trump zegt dat in de straat van Hormuz alle zeemijnen zijn weggehaald en dat de Amerikaanse marine de zeestraat daardoor volledig onder controle heeft. Die straat van Hormuz is nu al maanden grotendeels afgesloten voor de scheepvaart. Iran laat soms schepen door, maar alleen via een aangewezen route. Trump eist ook schadevergoeding van Iran voor Amerikaanse slachtoffers en schade uit eerdere conflicten. Hij wil die eis meenemen in de onderhandelingen met het land. Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen die een eind moet maken aan de decennialange strijd met de Koerdische PKK. Voormalige PKK-leden kunnen daardoor onder voorwaarden worden beschermd tegen vervolging en zo weer terugkeren in de samenleving. Zowel de partij van president Erdogan als de pro-Koerdische partij DEM steunden het voorstel. De PKK voerde tientallen jaren een gewapende strijd tegen de Turkse staat. Vorig jaar riep PKK-leider Öcalan de beweging op om zichzelf op te heffen. In de Oostenrijkse Alpen zijn 36 wandelaars ongedeerd gered nadat ze tijdens een bergwandeling waren verdwaald. In de groep waren 3 gezinnen met meerdere kinderen en 2 baby's in kinderwagens. Ze kozen een verkeerde route en kwamen op gevaarlijk terrein terecht, terwijl hun uitrusting niet geschikt was voor de tocht. 14 mensen zijn met een helikopter gered, de anderen zijn door reddingswerkers naar beneden begeleid. De groep moet de kosten van de reddingsoperatie zelf betalen. En de Amerikaanse Centrale Bank moet mogelijk meerdere keren de rente verhogen om de inflatie terug te brengen naar 2%. Dat zegt Fed-bestuurder Hammack van de Centrale Bank in Cleveland. Volgens haar heeft 1 renteverhoging van 0,25% waarschijnlijk maar weinig effect op de economie. Hammack wil nog niet zeggen hoe vaak die rente omhoog moet. Ze is 1 van de 3 Fed-bestuurders die voor een renteverhoging stemden. President Trump wil juist een lagere rente. Het weer, het is wisselend bewolkt, maar wel droog bij zo'n 7 tot 14 graden en weinig wind. Aan zee staat er een matige noordelijke wind. Overdag wordt het een droge en zonnige dag bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De Amerikaanse president Trump zegt dat in de straat van Hormuz alle zeemijnen zijn weggehaald en dat de Amerikaanse marine de zeestraat daardoor volledig onder controle heeft. Die straat van Hormuz is nu al maanden grotendeels afgesloten voor de scheepvaart. Iran laat soms schepen door, maar alleen via een aangewezen route. Trump eist ook schadevergoeding van Iran voor Amerikaanse slachtoffers en schade uit eerdere conflicten. Hij wil die eis meenemen in de onderhandelingen met het land. Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen die een eind moet maken aan de decennialange strijd met de Koerdische PKK. Voormalige PKK-leden kunnen daardoor onder voorwaarden worden beschermd tegen vervolging en zo weer terugkeren in de samenleving. Zowel de partij van president Erdogan als de pro-Koerdische partij DEM steunden het voorstel. De PKK voerde tientallen jaren een gewapende strijd tegen de Turkse staat. Vorig jaar riep PKK-leider Öcalan de beweging op om zichzelf op te heffen. In de Oostenrijkse Alpen zijn 36 wandelaars ongedeerd gered nadat ze tijdens een bergwandeling waren verdwaald. In de groep waren 3 gezinnen met meerdere kinderen en 2 baby's in kinderwagens. Ze kozen een verkeerde route en kwamen op gevaarlijk terrein terecht, terwijl hun uitrusting niet geschikt was voor de tocht. 14 mensen zijn met een helikopter gered, de anderen zijn door reddingswerkers naar beneden begeleid. De groep moet de kosten van de reddingsoperatie zelf betalen. En de Amerikaanse Centrale Bank moet mogelijk meerdere keren de rente verhogen om de inflatie terug te brengen naar 2%. Dat zegt Fed-bestuurder Hammack van de Centrale Bank in Cleveland. Volgens haar heeft 1 renteverhoging van 0,25% waarschijnlijk maar weinig effect op de economie. Hammack wil nog niet zeggen hoe vaak die rente omhoog moet. Ze is een van de 3 Fed-bestuurders die voor een renteverhoging stemden. President Trump wil juist een lagere rente. Het weer, het is wisselend bewolkt, maar wel droog bij zo'n 7 tot 14 graden en weinig wind. Aan zee staat er een matige noordelijke wind. Overdag wordt het een droge en zonnige dag bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

105FM en op 106.8FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op A1 Radio. Nederland stuurt tientallen mariniers naar Groenland voor een NAVO-oefening. Dat zei defensieminister Jessil Gus. Nederland doet samen met België en andere NAVO-landen met mariniers en vaartuigen mee. Welk materieel en hoeveel militairen er precies meegaan blijft geheim, omdat Rusland volgens Jessil Gus meekijkt. Volgens haar is de oefening volledig gericht op de toenemende interesse van Rusland en China in het Poolgebied en niet op de aanspraak die de Amerikaanse president Trump blijft maken op het Deense grondgebied. Bij de zware aardbeving in Venezuela zijn al ruim 6300 mensen omgekomen. Er worden nog steeds zo'n 1400 mensen vermist. Ook in buurland Colombia, dat zwaar is getroffen door een aardbeving, is het dodental opgelopen tot zeker 136. De Colombiaanse geologische dienst heeft na de zware aardbeving met een kracht van 7,4 33 naschokken gemeld. De EU helpt bij de reddingswerkzaamheden en zet onder meer satellietbeelden in. Voor Venezuela trok Brussel 25 miljoen euro uit voor hulp en medische spullen. De Verenigde Staten hebben 2 van de 10 in beslag genomen olietankers verkocht voor de sloop. Die schepen werden eerder dit jaar buitgemaakt na de Amerikaanse militaire actie in Venezuela. Volgens de VS vervoerden de tankers olie uit Venezuela en Iran, die onder de sancties viel. De schepen zouden onderdeel zijn van een zogenoemde schaduwvloot om onder de economische sancties uit te komen. De nieuwe eigenaar is een scheepsrecyclingbedrijf uit Dubai. De tankers worden in India gesloopt. De wereldzeeën zijn nog nooit zo warm geweest als nu voor deze periode van het jaar. In juli was het zeewater buiten de poolgebieden zo'n 21 graden gemiddeld. Zo blijkt uit metingen van de Europese klimaatdienst Copernicus. Het kan de komende maanden zorgen voor extra veel regen en zwaardere winterstormen in Nederland. Ook elders kunnen tropische stormen heftiger uitpakken. Klimaatverandering, El Niño en meer zonnestraling spelen een rol bij de uitzonderlijk hoge temperaturen. Het weer, flink wat zon vanochtend met temperaturen die geleidelijk oplopen tot een graad of 20. Vanmiddag kan het 25 tot 26 graden worden. Over het noorden trekken wat sluierwolken, maar het blijft wel overal droog. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

0: AE Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op A1 Radio. Nederland stuurt tientallen mariniers naar Groenland voor een NAVO-oefening. Dat zei defensieminister Jessil Gus. Nederland doet samen met België en andere NAVO-landen met mariniers en vaartuigen mee. Welk materieel en hoeveel militairen er precies mee gaan blijft geheim, omdat Rusland volgens Jessil Gus meekijkt. Volgens haar is de oefening volledig gericht op de toenemende interesse van Rusland en China in het Poolgebied en niet op de aanspraak die de Amerikaanse president Trump blijft maken op het Deense grondgebied. Bij de zware aardbeving in Venezuela zijn al ruim 6300 mensen omgekomen. Er worden nog steeds zo'n 1400 mensen vermist. Ook in buurland Colombia, dat zwaar is getroffen door een aardbeving, is het dodental opgelopen tot zeker 136. De Colombiaanse geologische dienst heeft na de zware aardbeving met een kracht van 7,4 33 naschokken gemeld. De EU helpt bij de reddingswerkzaamheden en zet onder meer satellietbeelden in. Voor Venezuela trok Brussel 25 miljoen euro uit voor hulp en medische spullen. De Verenigde Staten hebben 2 van de 10 in beslag genomen olietankers verkocht voor de sloop. Die schepen werden eerder dit jaar buitgemaakt na de Amerikaanse militaire actie in Venezuela. Volgens de VS vervoerden de tankers olie uit Venezuela en Iran, die onder de sancties viel. De schepen zouden onderdeel zijn van een zogenoemde schaduwvloot om onder de economische sancties uit te komen. De nieuwe eigenaar is een scheepsrecyclingbedrijf uit Dubai. De tankers worden in India gesloopt. De wereldzeeën zijn nog nooit zo warm geweest als nu voor deze periode van het jaar. In juli was het zeewater buiten de poolgebieden zo'n 21 graden gemiddeld. Zo blijkt uit metingen van de Europese klimaatdienst Copernicus. Het kan de komende maanden zorgen voor extra veel regen en zwaardere winterstormen in Nederland. Ook elders kunnen tropische stormen heftiger uitpakken. Klimaatverandering, El Niño en meer zonnestraling spelen een rol bij de uitzonderlijk hoge temperaturen. Het weer, flink wat zon vanochtend met temperaturen die geleidelijk oplopen tot een graad of 20. Vanmiddag kan het 25 tot 26 graden worden. Over het noorden trekken wat sluierwolken, maar het blijft wel overal droog. Tot zover het Radio Nieuws op A1 Radio.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Die.nl of bezoek onze showroom Marconiweg in Nunspeet.
5: Restaurant Joris, het gezelligste familierestaurant in Nunspeet. Kom genieten van onze uitgebreide menukaart en ons heerlijke terras. Terwijl de kinderen zich vermaken in de speelkamer, komt u helemaal tot rust. Kom je met de auto of elektrische fiets? Er is voldoende parkeergelegenheid en oplaadpunten voor uw fiets. Kom langs en ervaar het zelf. Restaurant Joris in Nunspeet, slechts 100 meter van het station, is echt genieten voor het hele gezin.
6: Wilt u advies over brandveiligheid? Een bedrijfspand laten controleren of brandveilig maken? Neem dan contact op met Protect Brandbeveiliging in Nunspeet. Protect Brandbeveiliging is een sociaal familiebedrijf gespecialiseerd in brandveiligheid. Protect Brandbeveiliging in Nunspeet. Samen naar een brandveilige samenleving. Kijk op protectbrandbeveiliging.nl.
7: Grondverzet en graafwerkzaamheden. Dat is ons werk. Voor zowel bedrijven als particulieren. Wij zijn BB Grondwerken. Graven voor uw bouw en verbouw. Struiken en bomen verwijderen. Een vijver graven. Riolering leggen. Of aanleg van bestrating. Daarnaast leveren wij diverse grondstoffen en bestratingsmaterialen voor uw verbouwing, tuinaanleg en onderhoud. Nieuw is onze Milieustraat. Voor het wegbrengen van al uw afval. BB Grondwerken. Transport en afvalinzameling aan de Hullerweg 122. Complete dienst verlening onder één dak. Kijk op bbgroep.info.
8: Agrotuinen Dier.
9: Een uitgebreid assortiment voor de tuinliefhebber. En een beestachtige collectie voor de echte dierenvriend.
8: Oh, Agrotuinen Dier.
9: Kom eens langs en sta versteld van het aanbod.

0: Molenweg 91 in Nunspeet, naast Molen de Duif.
1: Auto of bus huren? Als u op zoek bent naar een auto of bus, kijk dan zeker op flexibelopweg.nl. Daar kunt u terecht voor autoverhuur en shortlease van personen- en bedrijfswagens. Voordelig, flexibel en betrouwbaar. Huren vanaf één dag en flexibel leasen vanaf één maand. Flexibelopweg.nl. Eenvoudig tijdelijk gebruik maken van een auto of bus is nog nooit zo gemakkelijk geweest. Flexibelopweg.nl.
2: In Museum Het Pakhuis ontdek je de rijke geschiedenis van de Veluwe. Stap in de voetsporen van de archeoloog. Verwonder over bijzondere vondsten. En zie hoe wetenschap ons verleden tot leven brengt. Een verrassende beleving voor iedereen met een nieuwsgierige blik. Het Pakhuis. Het leukste doe- en beleefmuseum van de Veluwe.
3: Kipliefhebbers opgelet. De allerlekkerste kip vind je bij Mr. Fillet. Onze kip komt gewoon uit Nederland. Zonder rommel en zonder toegevoegd water. Rechtstreeks vanuit onze eigen slachterij in Stroe. Dus zonder tussenpersonen. Dat betekent verse kip voor de beste prijs. Van malse kipfilets tot onze populaire nuggets. Kom langs bij Mr. Fillet aan de Stationslaan in Nunspeet. Of in winkelcentrum Tweelingstad in Harderwijk. Mr. Fillet. Now we're talking.
4: Stem af op Radio Nunspeet, de stem van de Veluwe. 24 uur per dag, 7 dagen per week ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws, regionale gebeurtenissen en geniet je van een gevarieerde muziekmix. Luister via DAB Plus kanaal 11A, 105.9 FM of bij alle providers in de regio via glasvezel. Waar je ook bent, Radio Nunspeet brengt het beste van de Veluwe.

En dit is hem vandaag. Op jouw nummer 1. Radio Nunspeet. Maak je klaar voor de allernieuwste knuffelplaat.

Aan het begin van wederom een nieuwe aflevering van de Veluwe Startup, je hoorde. Ja, ja, Phil Collins en You Can't Hurry Love. Een hele goede morgen. Hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering, zoals ik al zei. De Veluwe Startup met daarin natuurlijk straks weer de hoofdpunten van het nieuws. We hebben nieuws tussen de plaatjes door. De Hollandse klomplaat komt voorbij. De verjaardagshoroscoop, die hebben we ook. De Rooijorpense plaat. En ja, nog veel meer. Blijf lekker luisteren, dat zou ik je sowieso wat adviseren. Ja, Marcel is op vakantie. En gisteren was het Bart van Dijk. Ik doe het op dinsdag, woensdag en donderdag. En vrijdag dan is Bart hier weer. En ik weet overigens, ja, dat heeft hij me verteld, dat hij toch wel eventjes opstaat om te luisteren naar of ik er wel zit. Dat is één. Maar ook of de verbinding. En dan, ja, dan verraad ik natuurlijk wel eens iets. Maar tussen de studio en mijn studio, zeg maar, oké is. En ik heb het gecontroleerd. Dat deed hij goed. Dus wat dat betreft hebben we ook geen problemen. We kijken eventjes vandaag, 11 augustus. Wat gebeurt er vandaag op deze datum? In 1934 op het eiland Alcatraz wordt een gevangenis geopend. Ja, dat is nou niet de plek om echt op vakantie te gaan. Maar ik ben er wel eens geweest overigens. Want het is nu een bezienswaardigheid, Alcatraz. Daar vlak voor San Francisco. En ja, als je daar in die gevangenis terecht kwam, dat was niet erg best. Om een uurtje rond te lopen is best wel aardig. Maar ik moet me er verder niks bij voorstellen. In 1999, totale zonsverduistering tussen Cornwall, Groot-Brittannië en India. En in Nederland, die was helemaal totaal te zien. Dus een totale zonsverduistering van meer dan 90%. En dan ook morgen, 12 augustus, dan is er een gedeeltelijke zonsverduistering te zien. De brilletjes zijn al niet meer aan te slepen. En iedereen wil dat natuurlijk zien. Het is niet helemaal, maar het is voor voorlopig weer iets waar we het mee moeten doen. Want die volgende, die kan wel weer tientallen, misschien wel, nou, misschien wel 100 jaar laten wachten voordat het weer zover is. Weet ik niet, heb ik niet opgezocht, maar dat kan wel eventjes weer duren. We gaan beginnen met het programma. We hebben leuke muziek voor je. En Rocksteady Crew zie ik hier staan. Connie van der Bos en nog heel veel meer. Blijf erbij!

Ja, welkom. Vandaag veel zon, in het noorden ook wolken. Het blijft droog. Temperaturen zo rond de 20 tot 26 graden. Kortom gezegd, wederom een Spaanse zomerse dag hier zo.

dat was Crimson Cake en Feeling Better. Ja, dit is de Veluwe start op. Inwoners van onder meer de gemeente Epe worden gewaarschuwd voor een valse enquête over energiekosten. In een nepmail worden mensen gevraagd mee te doen aan het zogenoemde Nationale Energieonderzoek 2026. Als beloning zouden de deelnemers kans maken op 100 euro. Volgens de gemeente gaat het om phishing. Criminelen proberen op die manier persoonlijke gegevens te stelen of mensen op een kwaadaardige link te laten klikken. De gemeente benadrukt dat er geen verband is met cyberaanval in Epe in maart, die de gemeente in maart trof. Tot nu toe zijn er geen slachtoffers bekend. Dus pas op met dat soort praktijken. En die zijn er veelvuldig. En niet alleen in Epe, maar eigenlijk in heel Nederland gebeurt dat dagelijks. Vervelend. We hebben heel veel aan het internet, we hebben heel veel aan IT, maar dit zijn toch de minder leuke kanten daarvan. Zoals het altijd wel zo is. En dat zal altijd wel zo blijven, ook vrees ik. Corny van der Bos en Wim Rijken, stapelgek op jou.

de Bos, samen met Wim Rijken. Eens even kijken, voor de tweede keer... Ja, je gelooft het bijna niet, maar het is echt zo. Voor de tweede keer binnen een week is in Elburg een auto op een boot terechtgekomen. Gisterochtend rolde de auto van de 70-jarige Hans Bak weg... nadat hij was vergeten de handrem aan te trekken. Toen Hans buiten kwam, zag hij tot zijn schrik... dat zijn auto er niet meer stond, niet meer op die plek stond. De wagen was weggerold en stond met één wiel op een boot. Er moest een kraanwagen van Stoudom eraan te pas komen... om de auto weer op de weg te zetten. Volgens Hans bleef het... beperkt bij wat materiële schade. De boot raakte in ieder geval niet beschadigd. Dat werd bevestigd tegenover de VRMG. We gaan weer naar muziek toe, die Israelites. Hier is Desmond Dekker.

met Desmond Dekker en The Israelites. We doen nog één plaatje, dan hebben we alweer de headlines van 7:30. En dat ene plaatje is van Frans Bauer met Marianne Weber. Ken je ze nog?

0: En Marianne Weber, en ik zei net, ken je ze nog? Ja, natuurlijk kennen we Frans Bauer, maar ja, met Marianne Weber is het wat ingewikkelder, want we weten eigenlijk niet waar ze is. Nee, er wordt, ze maakt sowieso al lang geen muziek meer. En er wordt ook geschreven op het internet dat er niet bekend is waar ze is. En zelfs Frans Bauer is niet op de hoogte van de verblijfplaats van Marianne Weber. Maar het zal best goed met haar gaan. En misschien wil ze gewoon even niet in de belangstelling. Dat is natuurlijk ook een keuze.
1: Dit is Radio Nunspeet. Met de headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Op steeds meer plekken in het land worden maatregelen ingevoerd vanwege de droogte. Zo mogen boeren in de buurt van aanvoergebied Ankersmit in Overijssel geen water meer uit sloten en kanalen halen. Vanaf woensdag mag in het gebied van waterschap Rijn en IJssel geen grondwater meer worden opgepompt. En die maatregelen leiden ook tot problemen bij amateurvoetbalclubs. Die vragen zich af of er nog wel gespeeld kan worden op de velden als ze niet meer besproeid mogen worden. Vooral in het Westland en in Limburg zijn de velden dor, bruin en keihard. En door klimaatverandering is het in delen van Zuid-Frankrijk warm genoeg om tropische vruchten zoals papaya's, mango's en bananen te verbouwen. In het departement Var wordt daarmee geëxperimenteerd. Het weer, een zonnige dag, alleen in het noorden zijn er stapelwolken. Het wordt 21 tot 26 graden.
1: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet.

mooie stem en een heerlijk pianospel erbij. Nina Simone en My Baby Just Cares For Me. Daarvoor nog Highway en Kitty Kitty Kiss Me hier in de Veluwe start-up. En dan uit de regio, nou ja, regio Emmeloord. Een beveiliger is in de nacht van vrijdag op zaterdag gewond geraakt bij een opstootje bij café Amigos aan de Lange Nering in Emmeloord. Hij kwam er ten val en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie kreeg rond 2:00 s'nachts een melding van het incident en heeft 2 verdachten aangehouden. Volgens het café is de beveiliger mishandeld. Het café heeft daarop besloten de geplande feesten voor de komende weken te annuleren. En dan hebben we nog heel veel leuke muziek, hoor. Zometeen hoor je nog, even kijken, wat heb ik hier staan? Oh ja, de Rolling Stones, met een heel verrassend nummer. Ja, Donnie gaan we nog draaien. En samen met Chantal Jansen. Schuttenbrouw, dat liedje, ken je ook nog wel. En Amar komt er nu aan.

Ja, mooi einde aan deze plaat van Amar en Stem in je hart. Het is mooi weer ook weer vandaag. Misschien iets minder, minder hogere temperaturen, maar die komen er wel weer aan van de week. En dan wordt het weer de echte zwemweer. En mocht je dat willen, ik heb hier goed nieuws, want de Zanderplas is het water goed en in orde, staat hier te lezen. Ook bij de campings is het bij het Velumeer redelijk goed zwemwater. Wel wordt er altijd gezegd, pas op, want bij hoge temperaturen kan het natuurlijk veranderen en is de kans op blauwalg en op bacteriën in het water toch wel aanwezig. Dus je moet natuurlijk zelf, maar dat weten we ook wel, gewoon even goed opletten als je het water instapt. Radio Nunspeet, de Veluwe start op met Sam Cooke nu en Wonderful World.

Ja, Sam Cooke en The Wonderful World. De Veluwe start op en de huizenprijzen die blijven maar stijgen. Maar de verschillen per gemeente zijn groot. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en het Kadaster over het tweede kwartaal van dit jaar. In de gemeente Oost-Gelre stegen de prijzen van bestaande koopwoningen het sterkst, met maar liefst 20,9% ten opzichte van een jaar eerder. Gemiddeld werden koopwoningen in Nederland 4,2% duurder. In 6 gemeenten daalden de prijzen juist. In de grote steden waren de stijgingen veel kleiner. Zo werden woningen in Amsterdam 0,1% duurder en in Utrecht 2,2%. Ja, dat kan bijna ook niet anders meer, want de prijzen in Amsterdam, als je daar een huis wil hebben, dat is bijna ondoenlijk. Dan moet je wel een gigasalaris verdienen, wil je dat lukken. Maar goed, er zijn mensen die

Ja, Donnie. En Chantal Jansen en Schultenbrau. Ja, die Donnie die weet het altijd wel goed te brengen. Die heeft altijd van die leuke plaatjes. Denk maar eens aan Bon gepakt, bijvoorbeeld, van René Vroeger. Ja, dat kan hij best. Nou, laten we dan maar even het hele weerbericht doen. Vanochtend is er flink wat zon. Al komen in het westen en noorden soms ook wat wolkenvelden voor. Verder ontstaan vooral in het noorden later ook stapelwolken. Vanmiddag in het midden en zuiden vrij zonnig. Richting het noorden komen ook stapelwolken voor. Dat had ik net.

Al gelezen, maar ze staat er dan nog een keer in, dus vandaar. Het blijft daarbij overal droog, bij maxima tussen de 20 en 26 graden. Woensdag verloopt zonnig, al komen soms ook sluierwolken voor. Het blijft daarbij overal droog, bij maxima tussen de 24 en daar komt-ie 32 graden.

0: Ja, ik had dat liedje Stumbling In al een paar keer gedraaid. Van Surreal natuurlijk en Chris Norman, Suze Quattro. En dan blijven er weinig keuzes meer over. Toen kwam Bart van Dijk in één keer met een Tsjechisch liedje. En dat was datzelfde liedje, dat kon je uiteraard horen, Stumbling In. En nou ja, goed, dat was ook weer een mogelijkheid om hem te draaien. Deze mooie melodie. En ik ga het helemaal niet proberen uit te spreken in het Tsjechisch. Dat ga ik niet doen. Ik maak even een einde aan het eerste uur van dit programma. De Veluwe start op. Ik ben zo bij je terug met deel 2.
1: Hij is er en zit in Nunspeet, de Zuivelhoeve. Een winkel waar je elke dag jezelf kan verwennen met heerlijke kwaliteitsproducten. Zoals Twentse metworsten of Noord-Hollandse kaas. Maar ook echte boerenkaas en vers gebrande noten. Vergeet ook niet onze heerlijke bonbons en leuke cadeautjes. Tevens is er een uitgebreid assortiment buitenlandse kazen, een mooie collectie wijnen en bieren en zelfs een Bastiaan bier van de brouwerij Bastiaan in Nunspeet. Zuivelhoeve Nunspeet zit aan de Dorpstraat 49. De Zuivelhoeve. Onmeunig lekker. Van den Pol
2: Mode. Op zoek naar de nieuwste modetrends? Ontdek Van den Pol Mode. Voor de mooiste dames- en herenmode. Perfect voor elke gelegenheid. Van casual tot chic. Of je nu op zoek bent naar een nieuwe look of een persoonlijk stijladvies. Onze mode-experts staan altijd voor je klaar. Bezoek vandenpolmode.nl voor inspiratie. Of kom langs in de winkel en ervaar zelf de kwaliteit en sfeer. Van den Pol Mode. Dorpstraat 46 in Nunspeet.
3: Als u op zoek bent naar een, of misschien een, of wellicht een, dan moet u toch echt naar Van Geene Auto's in Nunspeet. Daar kunt u terecht voor gebruikte personen- en bedrijfsauto's van alle merken in alle prijsklassen. Van Geene Auto's in Nunspeet. Moderne werkplaats, persoonlijke service en kwaliteitsoccasions. Kijk op vangeneauto's.nl. Oh, en die daar?

0: Rugpijn? Denk eens aan een nieuw bed. Bij Weber Woonwereld in Elburg vind je bijna alle Nederlandse topmerken bedden. En alles wat daarbij komt kijken. Pak je slaap en kom snel langs op onze slaapafdeling voor een persoonlijk slaapadvies.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Café De Stoof in Nunspeet is de plek waar goed eten en gezelligheid samenkomen. Proef het heerlijke stoofvlees, de boerensnitzel of de lekkere daghap. Of je nu met vrienden, familie of collega's bent,

0: Hou onze socials in de gaten of kijk op destoofnunspeet.nl voor het menu en de agenda.
1: Bij kinderdagverblijf Inimini in Hulshorst is elke dag een avontuur. We spelen, ontdekken, wandelen en maken plezier. Soms is hondje Bo hier ook bij. Kinderdagverblijf Inimini is een kleinschalig kinderdagverblijf met één gezellige groep van 0 tot 4 jaar. Buiten slapen, dat kan. Alles op het ritme van jouw kleintje. Kom jij ook bij ons spelen? We hebben nog plekken vrij. Plan nu je rondleiding via info@kdvinimini.nl.
2: In Museum Het Pakhuis ontdek je de rijke geschiedenis van de Veluwe. Stap in de voetsporen van de archeoloog. Verwonder over bijzondere vondsten. En zie hoe wetenschap ons verleden tot leven brengt. Een verrassende beleving voor iedereen met een nieuwsgierige blik. Het Pakhuis. Het leukste doe- en beleefmuseum van de Veluwe. Kom naar het wijkontmoetingscentrum in Nunspeet. De plek waar buren vrienden worden. Of je nu komt voor een bakje koffie, een warme maaltijd of een leuke activiteit. Iedereen is welkom, jong en oud. Samen bouwen we aan een betrokken buurt waar niemand er alleen voor staat. En iedereen telt. Loop binnen tussen 10 en 4. Of kijk op wocnunspeet.nl. Het WOC, een plek om elkaar te ontmoeten.
3: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door juwelier Leusink van Veen uit Nunspeet. Regio Radio voor nieuws, muziek en informatie. Dit is Radio Nunspeet met het nieuws van 8 uur.
4: Kirsten Klomp met het NOS Journaal. Vanwege de aanhoudende droogte en het watertekort kunnen er problemen ontstaan bij clubs in het amateurvoetbal. Clubs uit onder meer Limburg en het Westland, waar een sproeiverbod is, vragen zich af of trainingen en wedstrijden straks nog wel door kunnen gaan. Veel grasvelden zijn door, bruin en keihard. In Colombia zijn na de stevige aardbeving met een kracht van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental is opgelopen tot 132. De reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden, zegt correspondent Boris van der Spek.
5: Honderden mensen nog die vermist zijn en waarschijnlijk dus onder het puin liggen. Met name in 3 steden die rondom het epicentrum liggen, zijn echt honderden huizen ingestort. De ziekenhuizen daar zijn ook volledig overbelast.
4: De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. Oekraïne heeft opnieuw droneaanvallen uitgevoerd op Rusland als reactie op Russische aanvallen. Bij een droneaanval in het zuidwesten van Rusland zijn een dode en 2 gewonden gevallen. Er zijn pakhuizen geraakt en door een neergestorte drone ontstond brand in 2 magazijnen. Eerder viel Rusland Oekraïnse steden aan, vooral Zaporizhia kreeg het zwaar te verduren. Daar kwamen 5 mensen om het leven. De gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. In de slotmeters werd Mirte van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië.
6: En van der Schoot knokt, maar het wordt plek 3. Noorwegen 1, Groot-Brittannië 2 en Nederland een prima bronzen medaille, net als 2 jaar geleden in Rome. Zeer, zeer goed gelopen.
4: Jessica Schilder won goud bij het kogelstoten. Het weer, zonnige dag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 21 tot 26 graden. De komende dagen wordt het weer warmer. Donderdag en vrijdag is het tropisch warm met ongeveer 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet.
7: In Nunspeet aan de Industrieweg 10A vindt u Heat Design, Olja Houtbouw en Veluzon. Zoekt u een nieuwe hout- of pelletkachel, een stijlvolle overkapping of zonwering op maat? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Van persoonlijk advies tot vakkundige montage. Wij ontzorgen u volledig. Kom langs in Nunspeet of kijk op ozbgroep.nl.
8: Op de doorgaande weg tussen Epe en Nunspeet vind je buitenplaats het Soerol. Kwaliteit, gezelligheid en een beetje gekkigheid. Kom genieten van huisgemaakte gerechten, seizoensproducten en wild van Terwele. Voor een gezellig samen zijn met vrienden of familie zijn wij 7 dagen in de week open. Reserveer je plekje en proef de Veluwe op zijn best.
9: Bij Dekker Verhuur verhuren ze eigenlijk zoveel dat het nooit in een reclamespotje past. Maar ik ga het toch proberen. Aanhangers, betonwerken, gereedschap, partytenten, hoogwerkers, hekwerken, heftrucks, liften, van waterhoge drukreinigers, stijgers, aggregaten, minigravers en nog veel meer.
10: Dekker Verhuur. Voor particulieren en bedrijven. Denk aan bouwbedrijven, schilders, hoveniers en evenementenorganisaties. Dekker Verhuur. Marconiweg 22B. Kijk ook eens op dekker-verhuur.nl.
8: Sta vroeg op
11: en wandel mee. Kijk voor de agenda van de vroege vogels op soerelepen.nl.
12: Ontspannen overnachten in het inspirerende hart van natuurgebied De Veluwe. Dat wil iedereen wel, toch? Je voelt je direct thuis bij de Roskam. De hippe historische dorpsherberg Hartje Nunspeet. Kom 7 dagen per week gezellig langs voor een koffie, lunch, diner of een nachtje weg. Culinair genieten in ons restaurant. Bij de Roskam wordt er namelijk nog echt gekookt. Iets te vieren? In onze huiskamer kan je met maximaal 35 personen een onvergetelijke avond creëren. De Roskam, een thuis voor iedereen. Kijk op deroskamnunspeet.nl.
13: Sociaal. Bent u op zoek naar goede tweedehands spullen? Kom dan naar Kringloopwinkel De Cirkel. Er is altijd wel iets leuks te vinden voor een aardig prijsje. Verder draagt u bij aan een groen milieu. En wij doneren aan lokale goede doelen. Mocht u spullen hebben die u niet meer gebruikt, breng ze dan gerust langs.
14: Kringloopwinkel De Cirkel. Samen maken wij de cirkel rond.
13: Nijverheidsweg 101B in Nunspeet.
1: Bij kinderdagverblijf Inimini in Hulshorst is elke dag een avontuur. Spelen, ontdekken, wandelen en maken plezier. Soms is hondje Bo hier ook bij. Kinderdagverblijf Inimini is een kleinschalig kinderdagverblijf met 1 gezellige groep van 0 tot 4 jaar. Buiten slapen, dat kan. Alles op het ritme van jouw kleintje. Kom jij ook bij ons spelen? We hebben nog plekken vrij. Plan nu je rondleiding via info@kdvinimini.nl.
15: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Alles komt samen bij Veluvine Nunspeet. Het podium voor theater, film en muziek. Laat je meeslepen door muziek, lach mee met cabaret en geniet van de mooiste films en familievoorstellingen. Ontdek, beleef, geniet. Cultuur bruist bij Veluvine. Kijk wat er speelt op veluvinenunspeet.nl. En dit is hem vandaag. Op jouw nummer 1. Radio Nunspeet. Maak je klaar voor de allernieuwste knuffelplaat.

0: Ja, een beetje raar einde aan deze plaat. Do It Afraid, de knuffelplaat voor vandaag, 11 augustus. Je hoorde Liana Crawford.
1: Tot 9 uur, de Veluwe start op met Ben Metz.

Toos Albert en Zijn het je ogen. En dat liedje, ja, dat is wel een beetje bijzonder. Want dat liedje heb je in diverse versies. En nou ligt dat een beetje aan die trompet die erin zit steeds. Want als je bijvoorbeeld het gewone liedje draait, dat begint zo. Zo is het eigenlijk een hit geworden. Maar, nou, dat is niet helemaal zo. Want eigenlijk de single die hier in de studio is, dan gaat hij. Begint hij zo, met die trompetten. En zo vind ik hem eigenlijk het mooist. Maar goed, zo is hij bijna niet, volgens mij niet op cd te vinden. Want ik heb het ook een keer aan hem zelf gevraagd. En toen zei hij van ja, dat verschil met die twee plaatjes, dat klopt inderdaad. Maar dat heeft te maken met mijn ongeluk, toen ik niet meer zo hoog kon zingen. En toen heeft hij er een andere versie van gemaakt. En die begon dus gewoon zo. En dus niet... Zo, om eventjes het verschil aan te geven. Trouwens, dat liedje, het is ook nog een keer opgenomen door ene Danny Vera. Dan ging het zo. Even een klein stukje daarvan, hoor.

Zijn het je ogen van Danny Vera. Een paar jaar geleden heeft hij dat opgenomen. Ook mooi, maar toch echt heel, heel anders. Welkom bij de Veluwe Start Op. Het wordt vandaag een lekkere dag ook weer. Temperaturen zo rond de 25 graden. Wat willen we nog meer?

pas wel geleden nog een record aantal keren de arena plat gespeeld. Deze Harry Styles, As It Was. Vandaag is het 30 jaar geleden, precies 30 jaar geleden, dat voor het eerst een concurrent van de NS op het Nederlandse spoor reed. Op Amsterdam Centraal kwam in 1996 een opvallende trein binnen. Een gele diesellocomotief met twee lichtgroene Belgische rijtuigen. Het was Lovers Rail, dat met een zogenoemde strandtrein tussen Amsterdam en IJmuiden ging rijden. De komst van de concurrent zorgde voor de nodige spanningen met de NS. Lovers had moeite met het huren van ruimte op stations en het vinden van geschikte treinen. 30 jaar later, nu dus, rijden er meerdere concurrenten op de Nederlandse sporen, zoals Arriva en Go Volta. Toch lopen ook zij nog tegen problemen aan. Bijvoorbeeld om reizigers niet altijd met één kaartje bij verschillende vervoerders terecht. Volgens deskundigen had Lovers Rail vooral een symbolische betekenis. De concurrentie liet zien dat de NS niet vanzelfsprekend het alleenrecht op het spoor hoefde.

0: Ja, dat was toch wel revolutionair, hoor. Toen in de 80e jaren deze plaat van de Rocksteady Crew. Hey You, Rocksteady Crew, als titel van de plaat. Zeer bijzondere effecten erin. En ja, was toch iets heel anders dan de normale muziek toen uit die tijd. Nou, digitaal, daar hoeven we verder niet veel meer over te zeggen. Dat heeft zijn intrede gedaan. En we kunnen helemaal niet meer zonder. Waar we ook niet zonder van kunnen, is dit.
1: Jarig vandaag, dit zeggen de sterren. De verjaardagshoroscoop.
0: Ja, het is weer zover 11 augustus. Mocht je vandaag jarig zijn, uiteraard eerst van harte gefeliciteerd natuurlijk. Eens even kijken, wat hebben we hier staan voor jou? Een stapel administratie of achterstallige taken kan behoorlijk overweldigend aanvoelen. Door alles rustig één voor één aan te pakken, ontstaat er snel weer overzicht. Blijf flexibel wanneer plannen onverwacht veranderen en durf een goed idee te bespreken met mensen die invloed hebben. Op professioneel vlak dienen zich namelijk mooie kansen aan. De waardering voor jouw inzet groeit en dat kan uiteindelijk ook financieel gunstig uitpakken. Blijf daarom investeren in je ambities zonder je privéleven helemaal uit het oog te verliezen.

Ja, Herman van Veen. Wat kan hij dat op een speciale manier zeggen, toch? Toveren, nee, hij zegt toveren. Dat is heel knap hoe hij dat toch... Nou ja, knap. Zo spreekt hij nou eenmaal de taal uit. En ja, dat is toch een beetje zijn kenmerk ook van deze Herman van Veen. Toveren hier in het programma De Veluwe Start-Op. Zometeen de headlines, maar eerst nog even Pink. And Just Give Me a Reason.

0: Out of Pink en Nate Ruiz. Just give me a reason. Nou, reden zal ik je zeker geven om te blijven luisteren naar de Veluwe Startop, want zometeen hebben we uiteraard nog meer berichtgeving, maar ook een plaat van de Rolling Stones, die toch wel heel opvallend is. En dat staat op het nieuwe album. Misschien heb je hem al gehoord, maar het is een heel bijzonder liedje. Ik laat het je zometeen horen, maar eerst...
1: Dit is Radio Nunspeet. Met de headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Oekraïne heeft opnieuw droneaanvallen uitgevoerd op Rusland als reactie op Russische aanvallen. Bij een droneaanval in het zuidwesten van Rusland zijn een dode en twee gewonden gevallen. Er zijn onder meer pakhuizen geraakt. Door de droogte zijn in het Westland veel voetbalvelden onbespeelbaar. De velden zijn door omdat er niet mag worden gesproeid. En van de gemeente mag je ook de velden niet op omdat ze dan nog verder kapot kunnen gaan. De regering van Colombia heeft een noodtoestand uitgeroepen na de zware aardbeving van gisteren. Daardoor kunnen er makkelijker maatregelen worden genomen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. Bij de beving vielen zeker 130 doden. Het weer, een zonnige dag. Alleen in het noorden zijn er stapelwolken. Het wordt 21 tot 26 graden.
1: Radio Nunspeet Verkeer. ANWB.
3: Er is geen sprake van een ochtendspits. Er staat wel file op de A27 van Utrecht naar Almere. Tussen Hilversum en de afrit Almere Haven 10 kilometer met een kwartier vertraging. Er zijn nu bergingswerkzaamheden. Er is maar één rijstrook open.
1: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet.

En we zijn bezig met het tweede gedeelte van De Veluwe Start Op. En een berichtje voor wandelliefhebbers. Want die kunnen zaterdag 22 augustus deelnemen aan de Nunspeetse Heideloop. Vanuit dorpshuis De Horsterhoek van in Vierhouten. Zijn de routes van 15, 25 en 30 kilometer zijn er uitgezet. De wandelroutes lopen door de natuur tussen Nunspeet en Vierhouten. De wandeling voert deelnemers langs bloeiende paarse heide die in deze periode op haar mooist is. Starten kan tussen 8 en 10 uur. De finish sluit om 4 uur. Deelname kost €6,50. Meer informatie en inschrijven kan via nunspeetseheideloop.nl. Dus nunspeetseheideloop.nl. Rudy Karel was niet alleen presentator, maar hij kon ook nog zingen.

Ja, de periode voordat hij naar Duitsland vertrok en daar te zien was natuurlijk in allerlei grote, grote spelshows. Rudy Karel, een muis in de molen in mooi Amsterdam. En dan, ik had het net eventjes over die plaat van de Rolling Stones, dat op het album staat, het nieuwe album wat er onlangs is uitgekomen, Foreign Tongues. En er staat een liedje op, dat is het liedje dat we kennen van Amy Winehouse, You Know I'm No Good. En dit is dus de versie van de Stones op hun eigen wijze.

kan het natuurlijk, hè. Onwijs goed gedaan, de Rolling Stones. Een liedje met gevoel. En dat legt hij er 100% in. Amy Winehouse heeft het tot hit gezongen. You Know I'm No Good. En nu dus ook op het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues. You Know I'm No Good. En dan, ja, de naam van John de Mol die is weer dus misbruikt. Zo mag je het ook wel zeggen, want... Ja, het is als volgt. Oprichters verstuurden valse brieven uit naam van John de Mol, waarin mensen financiële ondersteuning wordt beloofd. Talpa

Ja, dat waren de Cats. En Where Have I Been Wrong? Nou, dan gaat hij nog een keer met het weerbericht voor vandaag, 11 augustus. Vanochtend is er flink wat zon. Al komen in het westen en noorden soms ook wolkenvelden voor. Verder ontstaan vooral in het noorden later ook stapelwolken. Vanmiddag in het midden en zuiden vrij zonnig. Richting het noorden komen ook stapelwolken voor. Het blijft daarbij overal droog, bij maximaal rond de 20 en 26 graden. Woensdag verloopt zonnig. Al komen soms ook sluierwolken voor. Het blijft daarbij overal droog. Bij maximum temperaturen tussen de 24 en 32. Ja, het blijft maar zomeren hier zo. Lekker toch? Heerlijk weer. Last Ketchup.

Ja, Robert van Hemert en de Zandloopster. Daarvoor nog Last Ketchup en de Ketchup Song. En dit moet het alweer zijn, deze aflevering van De Veluwe Start Op. De aflevering van 11 augustus. Maar niet getreurd, want zometeen gaan de programma's uiteraard gewoon door. We hebben straks, uiteraard tussen 9 en 12 uur, Roy Scheeman weer met het programma Ochtendkracht. Dus ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. En morgenochtend, dan ben ik er weer om 7 uur met De Veluwe Start Op. Graag tot morgen.

0: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
1: Weert Energie viert feest. Al 15 jaar zijn we specialist in duurzame energie. Zoals warmtepompen, thuisbatterijen en zonnepanelen. En wie jarig is, trakteert. We hebben prachtige acties met batterijen, zonnepanelen en warmtepompen. Kiest u voor een warmtepomp, dan krijgt u 5 jaar onderhoud gratis. Vraag vrijblijvend een offerte aan. Mail naar info@weertenergie.nl of bel 0341 743802. Dus ga voor onze actie snel naar weertenergie.nl of bezoek onze showroom Marconiweg in Nunspeet.
0: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
2: Uitgebreid assortiment voor de tuinliefhebber. En een beestachtige collectie voor de echte dierenvriend.
3: Wow, Agro Tuin en Dier.
2: Kom eens langs en sta versteld van het aan.

0: Molenweg 91 in Nunspeet, naast Molen de Duif.
1: Dit is wat Parasolei u te bieden heeft. Raamdecoratie, zonneschermen, rolluiken, shutters, horren en vrijstaande zonwering. En dit is wat Parasolei u er sowieso gratis bij levert. Service, garantie en kwaliteit. Parasolei. Kering 2, nummer 25 in Nunspeet. Of kijk op parasolei.nl.
2: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Nunspeet, Elburg en Harderwijk.
3: Lunch, diner, borrelen en stappen.
4: Het is elk weekend feest in de gezelligste huiskamer van het bruine eet- en feestcafé De Stoof in Nunspeet. Live muziek, pubquiz, proeverijen en nog veel meer. Dans, zing en beleef een onvergetelijke tijd in het feestcafé van Nunspeet.
5: Gezelligheid en lekker eten. Kom naar De Stoof, dat moet je weten.
4: Hou onze socials in de gaten of kijk op destoofnunspeet.nl voor het menu en de agenda.
6: Bij Belen Lastechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lastechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
7: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Velufine Nunspeet is dé plek waar mensen samenkomen. Van intieme vergaderruimtes tot een indrukwekkende theaterzaal. Bij Velufine vind je de perfecte locatie voor jouw evenement. Vergadering, congres, bedrijfsfeest of netwerkborrel. Ons team denkt mee, verzorgt tot in detail en maakt van elke bijeenkomst iets bijzonders. Kijk op velufinenunspeet.nl.
9: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door juwelier Leusink van Veen uit Nunspeet. Regio Radio voor nieuws.

0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op A1 Radio. Uit cijfers van het kadaster en het CBS blijkt dat de prijzen van bestaande koopwoningen in het tweede kwartaal van dit jaar in de meeste gemeenten hoger waren dan in dezelfde periode een jaar eerder. De prijsstijging was het grootste in de Gelderse provincie Oost-Gelre. Dat was ook al zo in het eerste kwartaal. De grootste daling was in de Zeeuwse gemeente Noord-Beveland. Prijsstijgingen van woningen in grote steden als Amsterdam en Utrecht waren lager dan gemiddeld, aldus het CBS en het kadaster. De afgelopen nacht hebben Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Zaporizhia zeker 5 doden gevallen en 20 mensen gewond geraakt, meldt een Oekraïnse krant. Verwacht wordt dat het dodental nog zal oplopen. Op verschillende plekken in de stad is volgens de krant brand uitgebroken. Ook de hoofdstad Kiev was opnieuw doelwit van Russische aanvallen met ballistische raketten. Onduidelijk is nog of daar doden zijn gevallen, wel is een gewonde gemeld. Ook Oekraïne blijft droneaanvallen uitvoeren op Rusland. Consumentengoederen en diensten waren in juli 3,2% duurder dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In juni was de inflatie 2,9% op basis van een snelle raming. Volgens de CBS komt de stijging vooral door de prijsontwikkelingen van motorbrandstoffen en energie, zoals elektriciteit, gas en stadsverwarming. Ook de uitbreiding van invoerrechten op consumentengoederen die besteld worden van buiten de Europese Unie had een verhogend effect op de inflatie. Nederland stuurt tientallen mariniers naar Groenland voor een NAVO-oefening. Dat zei defensieminister Jessel Gus. Nederland doet samen met België en andere NAVO-landen met mariniers en vaartuigen mee. Welk materieel en hoeveel militairen er precies meegaan blijft geheim, omdat Rusland volgens Jessel Gus meekijkt. Volgens haar is de oefening volledig gericht op de toenemende interesse van Rusland en China in het Poolgebied en niet op de aanspraak die de Amerikaanse president Trump blijft maken op het Deense grondgebied. Het weer, flink wat zon vanochtend met temperaturen die geleidelijk oplopen tot een graad of 20. Vanmiddag kan het 25 tot 26 graden worden. Over het noorden trekken wat sluierwolken, maar het blijft wel overal droog. Tot zover het Radio Nieuws op A1 Radio.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De afgelopen nacht hebben Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Zaporizhia zeker 5 doden gevallen en 20 mensen gewond geraakt. Ook de hoofdstad Kiev was opnieuw doelwit van Russische aanvallen met ballistische raketten. Consumentengoederen en diensten waren in juli 3,2% duurder dan een jaar eerder, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek. Nederland stuurt tientallen mariniers naar Groenland voor een NAVO-oefening. Nederland doet samen met België en andere NAVO-landen met mariniers en vaartuigen mee. Bij de zware aardbeving in Venezuela zijn al ruim 6300 mensen omgekomen. Ook in buurland Colombia, dat zwaar is getroffen door een aardbeving, is het dodental opgelopen tot zeker 136. De Colombiaanse geologische dienst heeft na de zware aardbeving met een kracht van 7,4 33 naschokken gemeld. Het weer, flink wat zon vanochtend met temperaturen die geleidelijk oplopen tot een graad of 20. Vanmiddag kan het 25 tot 26 graden worden. Over het noorden trekken wat sluierwolken, maar het blijft wel overal droog. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half

0: radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op A1 Radio. Het drukkerijbedrijf Simian is getroffen door een cyberaanval, waardoor mogelijk gegevens van Nederlandse en Belgische klanten zijn buitgemaakt. De drie merken van Simian, Reclameland, Drukland en Flyerzone, zijn getroffen, meldt het ANP. Volgens Simian zijn er e-mailadressen, versleutelde wachtwoorden en creditcardgegevens gestolen. Hoeveel klanten zijn getroffen, zegt het bedrijf niet. Klanten van wie creditcardgegevens zijn onderschept, zijn volgens Simian per e-mail en telefonisch benaderd. Uit cijfers van het kadaster en het CBS blijkt dat de prijzen van bestaande koopwoningen in het tweede kwartaal van dit jaar in de meeste gemeenten hoger waren dan in dezelfde periode een jaar eerder. De prijsstijging was het grootste in de Gelderse provincie Oost-Gelre. Dat was ook al zo in het eerste kwartaal. De grootste daling was in de Zeeuwse gemeente Noord-Beveland. Prijsstijgingen van woningen in grote steden als Amsterdam en Utrecht waren lager dan gemiddeld, aldus het CBS en het kadaster. De afgelopen nacht hebben Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Zaporizhia zeker 5 doden gevallen en 20 mensen gewond geraakt, meldt een Oekraïnse krant. Verwacht wordt dat het dodental nog zal oplopen. Op verschillende plekken in de stad is volgens de krant brand uitgebroken. Ook de hoofdstad Kiev was opnieuw doelwit van Russische aanvallen met ballistische raketten. Onduidelijk is nog of daar doden zijn gevallen, wel is een gewonde gemeld. Ook Oekraïne blijft droneaanvallen uitvoeren op Rusland. Consumentengoederen en diensten waren in juli 3,2% duurder dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In juni was de inflatie 2,9% op basis van een snelle raming. Volgens de CBS komt de stijging vooral door de prijsontwikkelingen van motorbrandstoffen en energie, zoals elektriciteit, gas en stadsverwarming. Ook de uitbreiding van invoerrechten op consumentengoederen die besteld worden van buiten de Europese Unie had een verhogend effect op de inflatie. Het weer, flink wat zon vanochtend met temperaturen die geleidelijk oplopen tot een graad of 20. Vanmiddag kan het 25 tot 26 graden worden. Over het noorden trekken wat sluierwolken, maar het blijft wel overal droog. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur op

0: Radio. De stem van jouw regio. Adverteren op AN Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: AN Radio.
0: AN Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

90.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Het drukkerijbedrijf Simian is getroffen door een cyberaanval, waardoor mogelijk gegevens van Nederlandse en Belgische klanten zijn buitgemaakt. Uit cijfers van het kadaster en het CBS blijkt dat de prijzen van bestaande koopwoningen in het tweede kwartaal van dit jaar in de meeste gemeenten hoger waren dan in dezelfde periode een jaar eerder. De afgelopen nacht zijn bij Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Zaporizhia zeker 5 doden gevallen en 20 mensen gewond geraakt. Ook de hoofdstad Kiev was opnieuw doelwit van Russische aanvallen met ballistische raketten. Consumentengoederen en diensten waren in juli 3,2% duurder dan een jaar eerder, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het weer, flink wat zon vanochtend met temperaturen die geleidelijk oplopen tot een graad of 20. Vanmiddag kan het 25 tot 26 graden worden. Over het noorden trekken wat sluierwolken, maar het blijft wel overal droog. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio. A1 Radio.

beleving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op A1 Radio. Doordat er minder geld uitgegeven wordt aan etentjes en cafébezoeken, is de verwachting dat de Nederlandse horeca dit jaar nauwelijks zal groeien. Dat schrijven onderzoekers van de ING in een rapport dat vandaag verschijnt. Dit jaar stijgen de prijzen in de horeca met gemiddeld 5% door inflatie en de hogere btw op logies, aldus ING. Vorig jaar stegen de horecaprijzen al gemiddeld met bijna 4%, door onder meer hogere personeelskosten. Volgens ING vinden de meeste consumenten de prijzen in cafés en restaurants nu veel te hoog. De Amerikaanse president Trump heeft op Truth Social geschreven dat de FIFA een vreselijke vergissing zou maken als de Wereldvoetbalbond haar voorzitter Gianni Infantino ontslaat. Volgens Trump is Infantino fantastisch en niet te vervangen en heeft hij net het succesvolste WK voor gezeten. Infantino lag onder vuur om een investeringsplan waarin een nieuw op te richten bedrijf een deel van de commerciële rechten van het WK voetbal als aandelen zou verkopen. Hij blijft voorlopig voorzitter van de FIFA. Volgend jaar zijn er voorzittersverkiezingen. Het drukkerijbedrijf Simian is getroffen door een cyberaanval waardoor mogelijk gegevens van Nederlandse en Belgische klanten zijn buitgemaakt. De drie merken van Simian, Reclameland, Drukland en Flyerzone, zijn getroffen, meldt het ANP. Volgens Simian zijn er e-mailadressen, versleutelde wachtwoorden en creditcardgegevens gestolen. Hoeveel klanten zijn getroffen, zegt het bedrijf niet. Klanten van wie creditcardgegevens zijn onderschept, zijn volgens Simian per e-mail en telefonisch benaderd. Uit cijfers van het kadaster en het CBS blijkt dat de prijzen van bestaande koopwoningen in het tweede kwartaal van dit jaar in de meeste gemeenten hoger waren dan in dezelfde periode een jaar eerder. De prijsstijging was het grootst in de Gelderse provincie Oost-Gelre. Dat was ook al zo in het eerste kwartaal. De grootste daling was in de Zeeuwse gemeente Noord-Beveland. Het weer, flink wat zon vanochtend met temperaturen die geleidelijk oplopen tot een graad of 20. Vanmiddag kan het 25 tot 26 graden worden. Over het noorden trekken wat sluierwolken, maar het blijft wel overal droog. Tot zover het Radio Nieuws op A1 Radio.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de N344 Voorthuizen richting Apeldoorn. Tussen Hoogsoeren en Arnhem 2 kilometer met 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio. It's just

0: 1 Radio. De stem van jouw regio.
1: AE Radio.
0: AE Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Doordat er minder geld uitgegeven wordt aan etentjes en cafébezoeken, is de verwachting dat de Nederlandse horeca dit jaar nauwelijks zal groeien. Dit jaar stijgen de prijzen in de horeca met gemiddeld 5% door inflatie en de hogere btw op logies. De Amerikaanse president Trump heeft op Truth Social geschreven dat de FIFA een vreselijke vergissing zou maken als de Wereldvoetbalbond haar voorzitter Gianni Infantino ontslaat. Volgens Trump is Infantino fantastisch en niet te vervangen. Het drukkerijbedrijf Simian is getroffen door een cyberaanval, waardoor mogelijk gegevens van Nederlandse en Belgische klanten zijn buitgemaakt. Uit cijfers van het kadaster en het CBS blijkt dat de prijzen van bestaande koopwoningen in het tweede kwartaal van dit jaar in de meeste gemeenten hoger waren dan in dezelfde periode een jaar eerder. Het weer, flink wat zon vanochtend met temperaturen die geleidelijk oplopen tot een graad of 20. Vanmiddag kan het 25 tot 26 graden worden. Over het noorden trekken wat sluierwolken, maar het blijft wel overal droog. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 12 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Er zijn door de Brabantse politie twee personen opgepakt op verdenking van vernielingen en bekladdingen in de dorpen Engelen en Bokhoven. Het gaat om een 18-jarige vrouw en een 52-jarige man uit de gemeente Den Bosch. Het duo wordt verdacht van het bekladden van huizen en voertuigen met zeer kwetsende teksten. In de Brabantse dorpen Engelen en Bokhoven is het al een tijdje onrustig vanwege het voornemen om een opvang voor minderjarige asielzoekers te verwezenlijken. Vannacht was er een inbraak bij een brandweerkazerne in Maassluis. Er werd een ruit ingeslagen en speciaal gereedschap uit een brandweerwagen gestolen. Het gaat om gereedschap waarmee auto's en deuren kunnen worden opengebroken. Brandweerkazernes in de regio rond Maassluis waren de afgelopen tijd vaker doelwit van inbrekers. Dat gebeurde onder meer bij de brandweerkazerne in Rokanje, Vlaardingen en Heinenoord. Doordat er minder geld uitgegeven wordt aan etentjes en cafébezoeken, is de verwachting dat de Nederlandse horeca dit jaar nauwelijks zal groeien. Dat schrijven onderzoekers van de ING in een rapport dat vandaag verschijnt. Dit jaar stijgen de prijzen in de horeca met gemiddeld 5% door inflatie en de hogere btw op logies, aldus ING. Vorig jaar stegen de horecaprijzen al gemiddeld met bijna 4% door onder meer hogere personeelskosten. Volgens ING vinden de meeste consumenten de prijzen in cafés en restaurants nu veel te hoog. De Canadese politie heeft een man opgepakt die ervan verdacht wordt een aanslag te hebben willen plegen op het Amerikaanse consulaat in Halifax in het oosten van Canada. Zondagavond zou het consulaat dreigementen hebben gekregen over een mogelijke bomaanval. In de auto van de 54-jarige verdachte vond de politie onder meer een gasfles en verschillende vaten met mogelijk ontvlambare vloeistoffen. Eind vorige maand vond er nog een schietpartij plaats bij het Amerikaanse consulaat in de Canadese stad Toronto. Het weer, volop zon, bij een matige noordoostenwind wordt het 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
4: Adverteren op AE Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
0: Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is hier.

0: Je luistert naar A1 Radio. Hits from the Heartland, the best new country, hoor je hier. Elke zondagmiddag van 5 tot 7 op A1 Radio.
1: Hits from the Heartland with Camille Janssen.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Er zijn door de Brabantse politie twee personen opgepakt op verdenking van vernielingen en bekladdingen in de dorpen Engelen en Bokhoven. Het gaat om een 18-jarige vrouw en een 52-jarige man uit de gemeente Den Bosch. Vannacht was er een inbraak bij een brandweerkazerne in Maassluis. Er werd een ruit ingeslagen en speciaal gereedschap uit een brandweerwagen gestolen. Doordat er minder geld uitgegeven wordt aan etentjes en cafébezoeken, is de verwachting dat de Nederlandse horeca dit jaar nauwelijks zal groeien. Dat schrijven onderzoekers van de ING in een rapport dat vandaag verschijnt. De Canadese politie heeft een man opgepakt die ervan verdacht wordt een aanslag te hebben willen plegen op het Amerikaanse consulaat in Halifax in het oosten van Canada. Het weer, volop zon, bij een matige noordoostenwind wordt het 21 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half

0: beter dan het was.
1: Dit is AE Radio, jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Jouw geluid van lokaal tot wereldwijd. De stem van jouw regio.

94.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: bekende ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
2: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Op de provinciale weg N35 in Overijssel wordt tussen Nijverdal en Wierde door boeren gedemonstreerd. De boeren hebben de weg in beide richtingen met trekkers afgesloten. Op borden staat de tekst omleiding Natura 2000 gebied te lezen en ook hangen er omgekeerde Nederlandse vlaggen. De boeren zijn boos op de stikstofplannen van het kabinet. Die wil bufferzones invoeren rond beschermde natuurgebieden. De landbouw moet daar dan afnemen zodat er minder stikstof in de natuurgebieden terechtkomt. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten contact met de Colombiaanse autoriteiten te hebben gehad en dat er geen aanwijzingen zijn dat er Nederlanders door de aardbeving van gisteren getroffen zijn. Er zijn wel Nederlanders geweest die het ministerie gebeld hebben omdat ze hun naasten in Colombia niet konden bereiken. Zoals gezegd werd het Zuid-Amerikaanse land gisteren door een zware aardbeving met een kracht van 7,4 getroffen. Vanmorgen stond het dodental op 164 mensen. Door de lage waterstand in de Donau ziet het er naar uit dat Roemenië donderdag de laatste actieve kernreactor uit moet zetten. Er is te weinig koelwater voorradig om de kerncentrale draaiende te houden. De eerste reactor werd eind vorige maand al vanwege de droogte uitgeschakeld. De waterstand in de Donau is vandaag nog verder gezakt. De Roemeense overheid heeft de noodtoestand in het land uitgeroepen en onder andere bedrijven en huishoudens gevraagd zo min mogelijk stroom te gebruiken. Om tegenwicht te bieden aan de toenemende aanwezigheid in de Stille Oceaan en de Zuid-Chinese Zee gaan Australië en Vietnam hun militaire samenwerking uitbreiden. Dat heeft de Australische premier Albanese gezegd na een ontmoeting met de Vietnamese leider Tho Lam in de Australische hoofdstad Canberra. De twee landen werken al een tijd samen op het gebied van defensie, maar volgens Albanese is het nodig om dat uit te breiden. Vietnam is een van de landen die met China overhoop ligt over gebieden in de Zuid-Chinese Zee. Het weer, volop zon bij een matige noordoostenwind, wordt het 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het verkeer heeft 5 minuten oponthoud op de N50 van Emmeloord naar Zwolle tussen Ens en Kampen-Noord. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: A1 Radio. De stem van jouw regio. A1 Radio. A1 Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw

0: Trio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Op de provinciale weg N35 in Overijssel wordt tussen Nijverdal en Wierde door boeren gedemonstreerd. De boeren hebben de weg in beide richtingen met trekkers afgesloten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten contact met de Colombiaanse autoriteiten te hebben gehad en dat er geen aanwijzingen zijn dat er Nederlanders door de aardbeving van gisteren getroffen zijn. Door de lage waterstand in de Donau ziet het ernaar uit dat Roemenië donderdag de laatste actieve kernreactor uit moet zetten. Er is te weinig koelwater voorradig om de kerncentrale draaiende te houden. Om tegenwicht te bieden aan de toenemende aanwezigheid in de Stille Oceaan en de Zuid-Chinese Zee gaan Australië en Vietnam hun militaire samenwerking uitbreiden. Het weer, volop zon, bij een matige noordoostenwind wordt het 21 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

Achterveld, Koevelaken, Nijkerk, Garderen, Kootwijk, Nijkerkerveen, Terschuur, Stroel, De Glind, Kootwijkerbroek. Dit is A1 Radio, de stem van...

0: steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
2: Goedemiddag. Je luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
2: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten contact met de Colombiaanse autoriteiten te hebben gehad en dat er geen aanwijzingen zijn dat er Nederlanders door de aardbeving van gisteren getroffen zijn. Er zijn wel Nederlanders geweest die het ministerie gebeld hebben omdat ze hun naasten in Colombia niet konden bereiken. Zoals gezegd werd het Zuid-Amerikaanse land gisteren door een zware aardbeving met een kracht van 7,4 getroffen. Vanmorgen stond het dodental op 164 mensen. Op dit moment is het knap lastig om producten via de website van de Bijenkorf te bestellen. Behalve artikelen die in de winkels op voorraad zijn, kunnen online wel besteld worden. De Bijenkorf kampt sinds vorige week met een groot datalek bij logistiekpartner Ceva en dat brengt de nodige vertraging in de verwerking van bestellingen, terugbetalingen en retouren met zich mee. Vanwege de fatale schietpartij op een school in Thailand zijn nieuwe wapenvergunningen in het land opgeschort. Ook zullen bestaande vergunningen opnieuw tegen het licht gehouden worden. Een 14-jarige jongen opende het vuur op een school. Daarbij kwamen 8 mensen om het leven. Na zijn daad pleegde de jongen zelfmoord. In Thailand wordt gewerkt aan een strengere wapenwetgeving. In het land hebben zo'n 10 miljoen mensen een vuurwapen. Omgerekend betekent dat zo'n 15 wapens per 100 mensen. Gezondheidsdeskundigen vrezen dat kinderen in de Verenigde Staten in de toekomst mogelijk slechter tegen infectieziekten beschermd zijn. Dit omdat de Amerikaanse president Trump het vaccinatieprogramma op de schop wil nemen. Gisteren tekende hij een decreet waarmee hij het aantal landelijk aanbevolen kindervaccinaties flink wil laten dalen. Concreet houdt dat in dat kinderen dan niet langer beschermd zijn tegen 18 ziekten, maar 11. Ook wil Trump de manier waarop het combinatievaccin tegen bof, mazelen en rode hond wordt toegediend veranderen. Het weer volop zon bij een matige noordoostenwind is het 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.
5: It's come

0: AE Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. AE Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is hier.

0: Yeah, well, my 3 minutes is just about up.
1: Oh, I'm sorry.
2: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 5 op A1 Radio. Sportmatinee. We volgen alle wedstrijden uit de regio en houden jou op de hoogte van de ontwikkelingen. Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Carprof Jos Bouw. De professionals voor uw auto, bedrijfswagens en campers.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten contact met de Colombiaanse autoriteiten te hebben gehad en dat er geen aanwijzingen zijn dat er Nederlanders door de aardbeving van gisteren getroffen zijn. Op dit moment is het knap lastig om producten via de website van de Bijenkorf te bestellen. De Bijenkorf kampt sinds vorige week met een groot datalek bij logistiekpartner Ceva en dat brengt de nodige vertraging in de verwerking van bestellingen, terugbetalingen en retouren met zich mee. Vanwege de fatale schietpartij op een school in Thailand zijn nieuwe wapenvergunningen in het land opgeschort. Ook zullen bestaande vergunningen opnieuw tegen het licht gehouden worden. Gezondheidsdeskundigen vrezen dat kinderen in de Verenigde Staten in de toekomst mogelijk slechter tegen infectieziekten beschermd zijn. Dit omdat de Amerikaanse president Trump het vaccinatieprogramma op de schop wil nemen. Het weer volop zon, bij een matige noordoostenwind is het 21 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: Adverteren op AE Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedemiddag. Je luistert naar A1 Radio.
0: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. De blokkade die boeren met hun trekkers op de N35 in Overijssel hadden opgeworpen is opgeheven. De weg tussen Nijverdal en Wierde is weer vrij. De politie hoefde niet in te grijpen, de boeren zijn zelf vertrokken. Sinds vanmorgen 10:30 werd de weg met behulp van zo'n 80 trekkers afgesloten. Er waren bij het protest ongeveer 100 boeren aanwezig. De boeren zijn boos op de stikstofplannen van het kabinet. Die wil bufferzones invoeren rond beschermde natuurgebieden. Naar aanleiding van de zware aardbeving die Colombia gisteren heeft getroffen, heeft het Spaanse Koningshuis op sociale media gereageerd. Het Hof schrijft oprecht mee te leven met degenen die een dierbare verloren hebben en iedereen die door de aardbeving is getroffen. De gedachten gaan ook uit naar de vermisten, onder wie veel Spaanse staatsburgers. De beving had een kracht van 7.4. Er zijn ondertussen 164 doden geregistreerd, maar de verwachting is dat dit aantal verder zal oplopen. De nieuwe Hongaarse regering onder leiding van premier Péter Magyar heeft een strafrechtelijke klacht ingediend over de uitgaven van de vorige regering van Viktor Orbán. Volgens de recente regering werd er extreem veel geld uitgegeven aan het maken van video's en foto's voor de sites van Orbán. Het zou gaan om een bedrag van ruim 11 miljoen euro. Na 5 regeringsperiodes werd Orbán dit voorjaar door Magyar van de troon gestoten. In sommige delen van Duitsland worden benzine en diesel als gevolg van de lage waterstanden een stuk duurder. De brandstof wordt voor een gedeelte via rivieren aangevoerd, maar doordat het water zo laag staat, kunnen binnenvaartschepen veel minder vracht vervoeren of zelfs helemaal niet varen. Het transport moet dan via de weg plaatsvinden. De korting die de regering dit voorjaar instelde vanwege de oorlog in het Midden-Oosten zal volgens het ministerie van Transport niet langer betaalbaar zijn. Het probleem heeft wel de volle aandacht van de Duitse politiek. Het weer volop zon bij een matige noordoostenwind is het 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat 1 file op de N50 van Emmeloord naar Zwolle tussen Ens en Kampen-Noord. Je hebt daar 10 minuten tijdverlies. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: A1 Radio.
0: A1 Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg op het werk en thuis. Dit is

0: jouw favoriete muziek tot het lokale nieuws. Dit is A1 Radio, de stem van jouw regio.
1: Everyone considered him a coward of the county.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De blokkade die boeren met hun trekkers op de N35 in Overijssel hadden opgeworpen is opgeheven. De weg tussen Nijverdal en Wierde is weer vrij. Naar aanleiding van de zware aardbeving die Colombia gisteren heeft getroffen, heeft het Spaanse Koningshuis op sociale media gereageerd. Het Hof schrijft oprecht mee te leven met degenen die een dierbare verloren hebben en iedereen die door de aardbeving is getroffen. De nieuwe Hongaarse regering onder leiding van premier Péter Magyar heeft een strafrechtelijke klacht ingediend over de uitgaven van de vorige regering van Viktor Orbán. In sommige delen van Duitsland worden benzine en diesel als gevolg van de lage waterstanden een stuk duurder. Het weer volop zon bij een matige noordoostenwind is het 21 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. De NS waarschuwt dat het Nederland Dalvrij treinabonnement binnenkort overgaat in een normaal abonnement. Goed opletten, want de kosten zullen dan ruimschoots verdubbelen. Het zomertreinabonnement kostte €49 per maand en daarmee kan tussen 15 juni en 31 augustus de trein gepakt worden. Zodra dit abonnement afloopt, gaat het over op een abonnement dat €127,95 per maand kost. Wanneer die nieuwe prijs ingaat, is afhankelijk van wanneer het zomerabonnement werd afgesloten. Morgen zal het Nationaal Hitteplan in de provincies Overijssel, Limburg, Noord-Brabant en Gelderland gelden. Dat meldt het RIVM. Donderdag is het Nationaal Hitteplan ook in de andere provincies van kracht. Dit gebeurt als het KNMI 4 dagen op rij 27 graden of meer verwacht. Het ziet er naar uit dat vrijdag de heetste dag gaat worden met ruim 35 graden op de thermometer. Het advies luidt: drink voldoende, hou het lichaam en huis koel en beperk activiteiten tussen 12 uur 's middags en 6 uur 's avonds zoveel mogelijk. In Colombia is het dodental door de aardbeving van gisteren opgelopen naar zeker 224. Honderden mensen raakten gewond. Hulpverleners zoeken nog altijd naar slachtoffers van de beving, die een kracht van 7,4 had. Mogelijk liggen er nog mensen onder het puin van gebouwen en woningen die verwoest zijn. In Colombia is de noodtoestand afgekondigd. De Europese Unie en verschillende andere landen hebben aangeboden om hulp te bieden of zijn al te hulp geschoten. In Australië zullen kwetsbare vogels tegen de vogelgriep worden ingeënt. Op die manier wil men voorkomen dat unieke vogelsoorten uitsterven. Vogels in dierentuinen en in fokprogramma's worden gevaccineerd tegen het H5N1-virus, dat nu ook Australië en Nieuw-Zeeland heeft bereikt. Volgens deskundigen gaat het om een Ark van Noach-programma. De regering zegt dat het virus onder wilde vogels niet voorkomen kan worden. Het weer volop zon bij een matige noordoostenwind is het 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het midden van het land is er weinig aan de hand op de weg. Een korte file op de A27 van Utrecht naar Almere, tussen Hilversum en Eemnes zo'n 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. En op de A325 Nijmegen richting Knopend Velpenbroek, daar staat tussen Elde en Husse een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht, de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
0: A1 Radio.
1: A1 Radio. Goedemiddag.
0: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving. A1 Radio.

0: Je luistert naar A1 Radio. Hits from the Heartland, the best new country, hoor je hier. Elke zondagmiddag van 5 tot 7 op A1 Radio.
1: Hits from the Heartland with Camille Janssen.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De NS waarschuwt dat het Nederland Dalvrij treinabonnement binnenkort overgaat in een normaal abonnement. Goed opletten, want de kosten zullen dan ruimschoots verdubbelen. Morgen zal het Nationaal Hitteplan in de provincies Overijssel, Limburg, Noord-Brabant en Gelderland gelden. Dat meldt het RIVM. Donderdag is het Nationaal Hitteplan ook in de andere provincies van kracht. In Colombia is het dodental door de aardbeving van gisteren opgelopen naar zeker 224. In Australië zullen kwetsbare vogels tegen de vogelgriep worden ingeënt. Op die manier wil men voorkomen dat unieke vogelsoorten uitsterven. Het weer volop zon, bij een matige noordoostenwind is het 21 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio. De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
0: Dit is A1 Radio, de stem van jouw regio.

0: ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
2: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
2: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Fietsfabrikant Axel is failliet verklaard en vakbond FNV noemt dat verschrikkelijk voor de 340 werknemers in Nederland. Sommige personeelsleden hebben het nieuws tijdens hun vakantie moeten horen. De vakbond hoopt dat er een doorstart gemaakt kan worden en dat de curatoren snel met eventuele kopers in gesprek gaan. FNV ziet met dit faillissement nog meer reden om actie te blijven voeren tegen het afzwakken van de sociale zekerheid door het huidige kabinet. In Hongarije staan de neuzen dezelfde kant op wat betreft de keuze voor een nieuwe president. 140 parlementsleden zijn voor András Baka. 6 leden waren tegen. Baka was onder andere rechter bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. In 2012 werd Baka door oud-premier Viktor Orbán als rechter van het Hoge Rechtshof ontslagen. De huidige premier Macar prijst Baka juist voor zijn eerdere werk als rechter. Techniek Nederland meldt dat consumenten steeds vaker nep-airco's aanschaffen die als echte airconditioners verkocht worden. Op internet staan veel misleidende aanbiedingen, maar vaak koelen die goedkopere apparaten amper en blijkt het om een luchtkoeler te gaan. In advertenties wordt dat volgens Techniek Nederland regelmatig niet duidelijk gemaakt. Echte airco's hebben een buitenunit om de warmte uit een ruimte te halen en naar buiten af te voeren. Libanon heeft een wet aangenomen waarmee de doodstraf wordt afgeschaft. De doodstraf werd in 1943 ingevoerd, maar de afgelopen 22 jaar heeft niemand de doodstraf gekregen. Libanon is het eerste land in het Midden-Oosten dat officieel een streep door de doodstraf zet. De Libanese justitieminister Nasser zegt dat het land weer pionier in de regio wordt wat betreft het beschermen van mensenrechten. Het weer, het blijft droog. In de nacht wordt het 5 tot 13 graden. Morgen veel zon, maar ook wat sluierbewolking. Bij een zwak tot matige oostenwind wordt het 26 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vraag in het midden van het land op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Daar staat een vrachtwagen met pech ter hoogte van Hoevelaken. Vertraging is 20 minuten, de rechterrijstrook is dicht. A27 Utrecht-Almere tussen Bilthoven en Eemnes. 6 kilometer file met een klein kwartier oponthoud. En tenslotte de A325 Nijmegen richting Knoopend Velpenbroek. Tussen Elden en Huissen een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: A1 Radio, goedemiddag.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

opvolger van haar top 10 hit Beautiful Things, de nieuwe single van Megan Maroney, Het Madison. Hartelijk welkom. De komende 2 uur de best new country met een nieuwe nummer 1 en op weer een nieuw station.

0: Blijven staan op nummer 17 in de Billboard Country Airplay Chart van deze week. Zach John King en Get to Drinking. Hallo, hartelijk welkom alle luisteraars van Radio Klassiekers. Jullie horen Hits van the Heartland elke vrijdagavond tussen 8 en 10. Hits van the Heartland, the best in new country. Hier is Casey Musgraves en Dry Spell.
1: Hi, this is Casey Musgraves and you're listening to Hits from the Heartland with Camille Janssen. It's been

Country Classic gaan we deze week terug naar het jaar 2006 voor Jake Ingram. Nummer 12 country voor hem en Love You. It's from the heartland, the best in new country. Dit is een national breakout.

Lainey Wilson samen met John Mayer en Phone Keys Wallets. Elke aflevering van Hits from the Heartland is na te luisteren op de site www.hitsfromtheheartland.com. En daar vind je ook meer informatie over dit programma en de aangesloten stations. Terug naar de chart van het ogenblik. Hier zijn Kevin Powers en Shaboozy en Move On.

schreef het nummer samen met Monty Criswell en Frank Rogers, die het ook produceerde. Nummer 1 Country Airplay uit 2017 voor Scotty McCreery, 5 More Minutes. Nieuw in de top 10, Stella Lefty, hier is Boston. On a

0: Elke week zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
1: Een singer-songwriter afkomstig uit Newton, Mississippi, die voordat hij zelf cd's opnam, verantwoordelijk was voor 27 top 10 hits voor onder andere Keith Whitley, Randy Travis, The Judds en Kenny Chesney. Hij won de onderscheiding Songwriter van het jaar 5 keer achter elkaar, wat voor hem en sindsdien nooit meer gebeurd is.
0: Deze week Spotlight on
1: Paul Overstreet.

Spotlight On. Paul Overstreet. Je hoorde drie hits van deze singer-songwriter. Ball & Chain, Heroes en Me & My Baby. En heb je nou ook een verzoekje voor een groep of een artiest die je graag wat meer aandacht wilt laten krijgen in Hits from the Heartland? Stuur het op naar de Facebookpagina van Hits from the Heartland. En ik zorg dat jouw favoriet in een van de volgende afleveringen aan bod komt.

man sterk. Ze noemen zich Restless Road. Ze braken door een aantal jaren geleden met de hit Growing Old With You en Last Rodeo. Dit is een regional breakout, heet Forever Ago. Tijd om eruit te gaan voor het nieuws en de mededelingen. Zo direct ben ik bij je terug met de 2 uur hits van de Heartland. Met erin de Dutch Barn, een overzicht van de Billboard Country Airplay. Top 10 met de nieuwe nummer 1 en de Mighty Roadroller. We gaan het uur uit met Riley Green. Hier is Think As You Drunk.

0: ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
2: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
3: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
2: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
3: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De politie heeft vanochtend op Schiphol een 33-jarige man uit Amsterdam aangehouden voor een crash eind juli met een auto vol explosieven. Dat gebeurde in Amsterdam-Nieuw-West na een achtervolging door de dienst Speciale Interventies. De wagen werd gezocht vanwege een plofkraak in Duitsland. Na de crash vluchtten 3 inzittenden weg. De politie vond in de auto explosieven en liet toen woningen en een verzorgingstehuis in de omgeving ontruimen. De politie zoekt nog naar de 2 andere verdachten. Fietsproducent Axel, bekend van merken als Batavus, Sparta, Colga en Babou, is failliet verklaard. Het bedrijf verkeerde al langer in financiële problemen en kon geen nieuwe eigenaar vinden. Het Heerenveense Axel kreeg vorig jaar ook al een flinke klap door de problemen met de onveilige Babou-bakfietsen. Er moesten toen tienduizenden stuks worden teruggeroepen omdat de frames konden breken. Bij Axel werken bijna 2000 mensen, onder wie zo'n 350 in Nederland. Vakbonden FNV en CNV hopen nog op een doorstart. Een 29-jarige man uit Best is veroordeeld tot 240 uur taakstraf en een voorwaardelijke celstraf van 176 dagen voor de illegale handel in jonge honden. Hij verkocht 14 vaak zieke dwergkeeshondjes met vervalste paspoorten en vaccinatiestickers. 4 honden overleden snel na de verkoop. De man kocht de puppy's in Bulgarije en verkocht ze als gezonde, ingeënte honden via Marktplaats. Hij moet ook nog zo'n 19.000 euro schadevergoeding betalen en hij mag 5 jaar lang geen honden houden. En bij de Russische aanval op de Oekraïnse stad Zaporizhia vannacht zijn zeker 6 mensen omgekomen en 19 gewond geraakt. Daarbij gebruikte Rusland volgens president Zelensky ballistische raketten uit Noord-Korea. Hij zegt dat Rusland ook nieuwe Noord-Koreaanse troepen en raketten krijgt en dat er zo'n 50.000 Noord-Koreaanse militairen naar Rusland worden gestuurd. Zelensky waarschuwt dat de samenwerking tussen Rusland en Noord-Korea een gevaar vormt voor andere landen in Azië. Het weer zonnig en ook vannacht droog, dan is het 5 graden in het oosten, 13 in het zuiden en zo'n 16 graden vlak aan zee bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen krijgen we veel zon en met wat oostenwind wordt het 24 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging gemeld op de volgende wegen of in het midden van het land. De A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen Oosterbeek en Knoopend Waterberg 6 kilometer file met 5 minuten vertraging. De werkzaamheden op de A1 zorgen voor oponthoud op de A27 van Utrecht naar Almere. Tussen Bilthoven en Eemnes doe je een kwartier langer over. En de A50 Arnhem richting Apeldoorn bij Hoenderlo is de spitsstrook dicht door problemen met de camera. Er staat daar 4 kilometer file met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: A1 Radio. Goedenavond.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

onbeschrijfelijk mooie nieuwe single van Cole Swindell. Het is de opvolger van We Can Always Move On en heet Girl Dad. Hits from the Heartland, the best in new country. 2 uur lang met dit programma en jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de new country scene. Een plaats omhoog naar nummer 11 en daarmee op het randje van de top 10. Hier is John Morgan. Oui, oui.

Daar komt hij vandaan, Koen Vaal. Hij is momenteel samen met Marcel Visser in Nashville. Je hoorde zijn nieuwe single, Steady on the Gun, en stond centraal in de Dutch Barn. Op AM, FM, DAB+, kabel, digitaal en online. Elke week hoor je de best new country hier. Een plaats omhoog naar nummer 2, Ella Langley en Morgan Wallen.

meest recente solo-single van Corey Kent heet Empty Words. Hij is altijd helemaal bijgewerkt en actueel. De openbare Spotify-playlist van Hits from the Heartland. Volg hem, download hem en neem hem overal en altijd met je mee. Meer dan

Nieuw in de Billboard Country Airplay Chart van deze week. Een opname van Carter Fate samen met Wyatt Flores en Nothing Better To Do. 2 uur lang met hits van de Heartland en jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de New Country Scene. Op nummer 7, Kane Brown.

and country airplay uit 2017 voor Dan Smyers en Shane Mooney. How now to. Hij is altijd helemaal bijgewerkt en actueel. De openbare Spotify playlist van Hits from the Heartland. Volg hem, download hem en neem hem altijd en overal met je mee. Meer dan 4 uur lang de allerlekkerste nieuwe country van dit moment. Een plaats omhoog naar nummer 5. Hier is het meest recente hitsucces van Bailey Zimmerman en Chevy Silverado.

0: You're listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week.
2: Met één nieuweling in de lijst van deze week. En dat houdt in dat Rocky Mountain Low van Corrie Kent samen met Co Wetzel eruit is. Vorige week 9, deze week 10. Carry On, Kenny Chesney. En de enige nieuwe binnenkomer in de top 10 is Stella Lefty met Boston van 11 naar 9. Vorige week 7, deze week 8. I Knew It, I Knew You van Taylor Swift. Stuiver gewisseld met Kane Brown, Woman van 8 naar 7. Een plaatsverlies voor de ex-nummer 1 van Josh Ross, Hate How You Look, gaat van 5 naar 6. En van 6 naar 5, je hoorde de plaats zojuist, Bailey Zimmerman met Chevy Silverado. 4 is een zittenblijver, Be By You van Luke Combs. En het nummer 1 geluid van vorige week staat deze week op 3, Don't Tell On Me van Jason Aldean. Een plaats omhoog, I Can't Love You Anymore, Ella Langley met Morgan Wallen. En dat betekent de nieuwe nummer 1. In de 21ste week van 2 naar 1, Don't

the first time on Dutch Radio. De absolute primeur van de nieuwe single van Jason Aldean. Het is de opvolger van zijn nummer 1 hit van vorige week, Don't Tell On Me. Lekker hoor, dat Fender pianootje. En je hoorde Anytime Soon. Hits from the Heartland, the best in new country. Elke week op 40 stations in 7 landen met Hudson Westbrook. Hier is Paint It You Pretty.

De Hatcha debut, oftewel de hoogste nieuwe binnenkomer in de Billboard Country Airplay chart van deze week. Vincent Mason en Damned If I Do. And there you have him, jouw hits van de Heartland voor deze week. De afgelopen twee uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits from the Heartland is een productie van Camille Jansen Cross Media. Houd je radio hier en ik laat je alleen met een Country Airplay hit uit 2017 voor Thomas Rhett featuring Maren Morris en Craving You. Groetjes!

0: luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Alle boeren die gisteravond met hun tractoren over de A31 in Friesland reden, krijgen een boete omdat landbouwvoertuigen niet op de snelweg mogen rijden, aldus de politie. De boeren kwamen daar terecht na een protest in het Friese Seksbieren tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Bij sommige trekkers waren de kentekens afgeplakt, wat ook verboden is. De politie probeert nu uit te zoeken van wie die tractoren zijn. Bij eerdere boerenprotesten konden daardoor geen bekeuringen worden uitgedeeld. In 4 provincies gaat vanaf morgen het Nationaal Hitteplan van kracht vanwege de verwachte hoge temperaturen. Het zijn Limburg, Gelderland, Noord-Brabant en Overijssel en donderdag volgen dan de andere provincies. In het zuiden kan het donderdag en vrijdag zo'n 37 graden worden. Het RIVM waarschuwt vooral voor ouderen, jonge kinderen en andere kwetsbare mensen. Tijdens de introductieweken van studenten worden er extra water en schaduw geregeld, worden evenementen aangepast of mogelijk verplaatst. De politie heeft vanochtend op Schiphol een 33-jarige man uit Amsterdam aangehouden voor een crash eind juli met een auto vol explosieven. Dat gebeurde in Amsterdam-Nieuw-West na een achtervolging door de dienst speciale interventies. De wagen werd gezocht vanwege een plofkraak in Duitsland. Na de crash vluchtten 3 inzittenden weg. De politie vond in de auto explosieven en liet toen woningen en een verzorgingstehuis in de omgeving ontruimen. De politie zoekt nog naar de 2 andere verdachten. En fietsproducent Axel, bekend van merken als Batavus, Sparta, Koga en Baboe, is failliet verklaard. Het bedrijf verkeerde al langer in financiële problemen en kon geen nieuwe eigenaar vinden. Het Heerenveense Axel kreeg vorig jaar ook al een flinke klap door de problemen met de onveilige Baboe-bakfietsen. Er moesten toen 10.000 stuks worden teruggeroepen omdat de frames konden breken. Bij Axel werken bijna 2.000 mensen, onder wie zo'n 350 in Nederland. Vakbonden FNV en CNV hopen nog op een doorstart. Het weer zonnig en ook vannacht droog, dan is het 5 graden in het oosten, 13 in het zuiden en zo'n 16 graden vlak aan zee bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen krijgen we veel zon en met wat oostenwind wordt het 24 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: A1 Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: A1 Radio. Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Alle boeren die gisteravond met hun tractoren over de A31 in Friesland reden, krijgen een boete omdat landbouwvoertuigen niet op de snelweg mogen rijden, aldus de politie. In 4 provincies gaat vanaf morgen het Nationaal Hitteplan van kracht vanwege de verwachte hoge temperaturen. Het zijn Limburg, Gelderland, Noord-Brabant en Overijssel, en donderdag volgen dan de andere provincies. De politie heeft vanochtend op Schiphol een 33-jarige man uit Amsterdam aangehouden voor een crash eind juli met een auto vol explosieven. En fietsproducent Axel, bekend van merken als Batavus, Sparta, Colga en Baboe, is failliet verklaard. Het bedrijf verkeerde al langer in financiële problemen en kon geen nieuwe eigenaar vinden. Het weer zonnig en ook vannacht droog, dan is het 5 graden in het oosten, 13 in het zuiden en zo'n 16 graden vlak aan zee bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen krijgen we veel zon en met wat oostenwind wordt het 24 tot 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.

0: Adverteren op AN Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedenavond. Je luistert naar AN Radio.
0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 8 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Een grote brand bij Parijs zorgt voor flinke hinder rond de luchthaven Charles de Gaulle. Op een parkeerterrein in Louvre ten noorden van de Franse hoofdstad zijn tientallen auto's al in vlammen opgegaan. Door de enorme rookontwikkeling zijn uit voorzorg twee start- en landingsbanen gesloten. Ook het openbaar vervoer heeft last van de brand, sommige haltes worden overgeslagen. Brandweerlieden zijn met groot materieel bezig om het vuur onder controle te krijgen. De oorzaak van de brand bij Parijs is nog niet bekend. De stichting Veilige Bakfiets, die compensatie wil voor de duizenden gedupeerde eigenaren van onveilige baboe bakfietsen, willen dat die wordt meegenomen in de afhandeling van het faillissement van Axel. Volgens de stichting moeten bakfietsbezitters een deel van het geld uit de failliete boedel kunnen krijgen. Axel moest eerder veel baboe bakfietsen terugroepen omdat verschillende modellen onveilig waren. Maar de stichting is bang dat de gedupeerden nu achteraan de rij met schuldeisers komen. De politie heeft gisteravond in het Friese Suurhuisterveen een bus met 28 asielzoekers moeten begeleiden naar een sporthal. Want tientallen actievoerders probeerden die bus tegen te houden en gooiden spijkers op de weg. De mobiele eenheid maakte de weg uiteindelijk zonder geweld vrij, zodat de asielzoekers rond 2 uur 's nachts naar binnen konden voor een paar uur slaap. De burgemeester noemt de overlast door de actievoerders voor de buurt in Suurhuisterveen gigantisch. Er zijn geen aanhoudingen verricht. En volgens Rijkswaterstaat is er nog nooit zo weinig water door de Rijn gestroomd en staat ook de Maas nu laag. Daarnaast zijn de grondwaterstanden op veel plekken extreem laag en daalt het peil van het IJsselmeer. De komende week wordt er opnieuw warm en vrijwel droog weer verwacht. De problemen kunnen nog maanden aanhouden, want lage rivierstanden zijn mogelijk tot in december. De drinkwatervoorziening is voorlopig nog op orde, maar wordt op verschillende plekken wel extra goed in de gaten gehouden. Het weer zonnig en ook vannacht droog, dan is het 5 graden in het oosten, 13 in het zuiden en zo'n 16 graden vlak aan zee bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen krijgen we veel zon en met wat oostenwind wordt het 24 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: A1 Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
0: AE Radio. Goedenavond.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Een grote brand bij Parijs zorgt voor flinke hinder rond de luchthaven Charles de Gaulle. Op een parkeerterrein in Louvre ten noorden van de Franse hoofdstad zijn tientallen auto's al in vlammen opgegaan. De stichting Veilige Bakfiets, die compensatie wil voor de duizenden gedupeerde eigenaren van onveilige baboe bakfietsen, willen dat die wordt meegenomen in de afhandeling van het faillissement van Axel. De politie heeft gisteravond in het Friese Suurhuisterveen een bus met 28 asielzoekers moeten begeleiden naar een sporthal. Want tientallen actievoerders proberen die bus tegen te houden en gooiden spijkers op de weg. En volgens Rijkswaterstaat is er nog nooit zo weinig water door de Rijn gestroomd en staat ook de Maas nu laag. Het weer zonnig en ook vannacht droog, dan is het 5 graden in het oosten, 13 in het zuiden en zo'n 16 graden vlak aan zee bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen krijgen we veel zon en met wat oostenwind wordt het 24 tot 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.

Radio. Jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Volg ons op Facebook. Facebook.com/A1Mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.

0: bekende ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedenavond, je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De vraag naar eclipsbrillen is enorm, omdat er morgenavond een gedeeltelijke zonsverduistering te zien is. Bij winkels in het hele land zijn de speciale brillen uitverkocht en soms staan mensen er zelfs uren voor in de rij. Ook online zijn de brillen nauwelijks nog te krijgen. De ANWB verkocht er vele duizenden, maar die waren zondag al uitverkocht. Sterrenwacht Limburg in Heerlen verkoopt vanavond nog extra brillen vanwege de grote vraag, maar tijdens de zonsverduistering zelf is de sterrenwacht niet open. Een grote brand bij Parijs zorgt voor flinke hinder rond de luchthaven Charles de Gaulle. Op een parkeerterrein in Louvre ten noorden van de Franse hoofdstad zijn tientallen auto's al in vlammen opgegaan. Door de enorme rookontwikkeling zijn uit voorzorg twee start- en landingsbanen gesloten. Ook het openbaar vervoer heeft last van de brand, sommige haltes worden overgeslagen. Brandweerlieden zijn met groot materieel bezig om het vuur onder controle te krijgen. De oorzaak van de brand bij Parijs is nog niet bekend. De stichting Veilige Bakfiets, die compensatie wil voor de duizenden gedupeerde eigenaren van onveilige baboe bakfietsen, willen dat die wordt meegenomen in de afhandeling van het faillissement van Axel. Volgens de stichting moeten bakfietsbezitters een deel van het geld uit de failliete boedel kunnen krijgen. Axel moest eerder veel baboe bakfietsen terugroepen omdat verschillende modellen onveilig waren. Maar de stichting is bang dat de gedupeerden nu achteraan de rij met schuldeisers komen. En volgens Rijkswaterstaat is er nog nooit zo weinig water door de Rijn gestroomd en staat ook de Maas nu laag. Daarnaast zijn de grondwaterstanden op veel plekken extreem laag en daalt het peil van het IJsselmeer. De komende week wordt er opnieuw warm en vrijwel droog weer verwacht. De problemen kunnen nog maanden aanhouden, want lage rivierstanden zijn mogelijk tot in december. De drinkwatervoorziening is voorlopig nog op orde, maar wordt op verschillende plekken wel extra goed in de gaten gehouden. Het weer zonnig en ook vannacht droog, dan is het 5 graden in het oosten, 13 in het zuiden en zo'n 16 graden vlak aan zee bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen krijgen we veel zon en met wat oostenwind wordt het 24 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
2: A1 Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
2: De stem van jouw regio.
1: AE Radio.
4: Let's go out to center stage, WSM's Grand Ole Opry.
5: Howdy, country music fans. It's time for y'all to listen to Countryland. They're going to play y'all some old and some new country music and bluegrass music. And saddle up, because it's going to be one heck of a ride.

0: vanavond.
1: Even tussen de barbecue door.
0: Ronald.
1: We zitten lekker met het hele team te barbecue. Want ja. Het is weer het vaste momentje van het jaar dat we ons lekker even verwennen met z'n allen.
0: Dat moet altijd gebeuren.
1: We zijn weer welkom in het gasvrije Voorthuizen namelijk. Waar we gewoon heerlijk zitten te genieten van een prachtig zonnetje en een lekker Italiaans buffet. Weer goed samengesteld door onze kokin Valerie.
0: Ja.
1: Zijn wij moeten eventjes ertussenuit, maar we worden gelukkig tussendoor nog wel verwend door ze, dus dat geeft niet.
0: Ja, ze hebben een hele pak meegegeven.
1: Zeker, dus af en toe kunnen we wel even wat heen en weer halen. Dus,
0: ja.
1: We nemen even de tijd natuurlijk, want ondanks dat wij lekker gezellig zitten, is het natuurlijk wel de bedoeling dat de luisteraars ook gewoon lekker gezellig kunnen zitten. Dus we zorgen gewoon een programma kant ook, maar wel een hele speciale.
0: Ja.
1: We gaan deze keer namelijk een beetje muziek draaien waarvan wij denken dat al onze teamleden die leuk gaan vinden.
0: Dat is mooi.
1: En voor elk teamlid hebben we een liedje uitgekozen waarvan wij denken, nou, dat zal die persoon wel leuk vinden. Hopen dat die persoon het zelf ook leuk vindt.
0: Ik hoop het zeker.
1: En we gaan er zeker vanuit als we naar de playlist kijken dat wij het leuk gaan vinden. Ja. En dat de luisteraars het ook wat leuk zullen vinden, denk ik.
0: Maar goed, om te beginnen, we begonnen ik ga Johan natuurlijk welkom heten voor de techniek.
1: Ja, zeker.
0: Ik heb jou nog ook geen welkom geheten.
1: En jij ook, Kieler.
0: Ja.
1: Met z'n drietjes.
0: Dus, en we begonnen onze uitzending met Garth Brooks. Ain't going down till the sun comes up.
1: Ja, dus dat is het thema van het feestje vanavond. Hè? We gaan er zo lang door tot morgenochtend de zon weer opkomt.
0: Oh jee.
1: We geven niet zo snel op. De buren vinden het niet erg. Die zijn toch op vakantie.
0: Die zijn op vakantie, ja. Daar hebben we geen last van.
1: Nee.
0: Dan gaan we door naar de volgende.
1: Het eerste liedje is eigenlijk de vraag: is dat nou een liedje wat voor App is? Of een liedje wat voor mij is? Want eigenlijk de zanger heb ik leren kennen via App.
0: Oh.
1: Daar ben ik nog steeds heel erg dankbaar voor. Dus ik denk dat App dit liedje ook absoluut wel gaat waarderen. Ik moet zeggen, ik zelf zeker. We hebben het namelijk over J.D. Graham. En J.D. is, heb ik ooit begrepen, een keertje omschreven als combinatie van James Taylor als zanger voor The Grateful Dead. Het is een hele bijzondere stem.
0: Ja.
1: Het is een bijzondere man.
0: Ook dat.
1: App kent hem, privé gelukkig.
0: Oh, ook dat nog.
1: En
0: ja,
1: dat,
0: leuk.
1: Ik ben nog steeds heel blij dat App me heb geïntroduceerd aan deze muziek van deze man. Want ik vind hem prachtig.
0: Ja.
1: Ik hoop u ook. Speciaal dus voor App of voor mij. Mag ik kiezen. J.D. Graham met A Pound of Rust.

0: Het was toch een prachtig nummer.
1: Ja, heerlijk stem. Ja? Met prachtige zanger. Ik hoop dat het inmiddels ook wel wat beter gaat natuurlijk. Hij is in februari betrokken geraakt bij een behoorlijk stevig ongeval.
0: Oh.
1: Dus sindsdien natuurlijk ligt hij in het ziekenhuis, moest hij verzorgd worden en alles en nog wat. Dus ik hoop dat het langzamerhand toch weer opkrabbelt en dat die beste man weer in staat is om meteen om weer prachtige muziek te maken.
0: Als ik dit hoor, dan kijk ik daar wel naar uit.
1: Heerlijke muziek.
0: Ja.
1: De volgende, die is voor ons, ons jongste teamlid.
0: Bijna. Ja, ik weet niet, bedoel je dat met leeftijd? Of?
1: En daar blijf ik even buiten.
0: Maar hij is wel als laatste bij het team gekomen, dus ja. En hij heeft toch wel een speciale band waar hij geïnteresseerd in is. Ook contact mee heeft, of tenminste sowieso met de manager. Ja. En wat ik nu zo zit te bekijken is dat een van zijn, of van hun bekendste nummers, ook hier in Europa. En dat zijn de Bellamy Brothers met Let Your Love Flow.

0: Hello, I'm David.
1: I'm Howard.
0: We're the Bellamy Brothers, and we'd love to come to the Netherlands and perform for our friends. But in the meantime, you can see us on countryland.nl.
2: Now on Countryland, you got three very old songs with a lot of dust on the record. We're going to clean them off for you. Three songs, no talk. Okay, DJ, tell me what these songs are this week.
3: Ach, we hebben weer prachtige nummers uitgekozen, maar van vinyl. En dat zijn er drie vanavond. Ja, we gaan vooruit met onze zaken. De vinyl van vanavond is Jim and Jess. En ik denk dat we hier allemaal wat mee eens zijn als we dit nummer draaien. Want Volmer Haro die vindt het nummer ook prachtig. En wat zijn we dan mee bezig? Met Hoping, Take Your Hoping.

Nou, fantastisch weer. Jim en Jess, ik geniet altijd van ze als ik thuis eens een keer even die box aan het rondkijken ben en luisteren ben. Dan heb ik Jim en Jess. En het, een van de mooiste nummers die ik vind, Hoping, That You're Hoping. En dan gaan we naar Eddie Arnold. Texarkana, baby? Ja, dat ik doe het nog goed ook een keer. Hoe is het mogelijk? Ook die is van vinyl. En ja, we kennen hem als Richard Edward, Eddie Arnold. Het is een Amerikaanse zanger van country en popmuziek. Dat hoort u wezen wel, dat wat popmuziek bij hem vindt. En dat is vanuit de jaren 40 tot 60 zeer succesvol geweest. Hij bereikte 27 keer de eerste plaats in de country hitlijsten en verkocht meer dan 86 miljoen platen. Personen die fan van Eddie Arnold waren, zijn onder meer Elvis Presley. En dan Ray Charles en Jerry Lee Lewis. In 1966 werd Arnold opgenomen in de Country Music Hall of Fame. En dan met dit nummer ook.

0: Nou, ook deze was weer van vinyl. En we hebben dat weer met plezier beluisterd. Als u vanavond had kunnen kijken via de tv... dan had u kunnen zien dat er dus een ouderwetse studio-opstelling staat. Twee pick-ups en een mengpaneeltje. En dan niet het mengpaneel van de studio... maar gewoon het oude mengpaneeltje waar we dus 30 jaar geleden... bij Radio Barneveld mee begonnen zijn. Dus...
1: Het introotje klopt ook niet helemaal, hè? Want dan zei je van no dust on the records. Nou, dat is in dit geval wel het geval, hoor. Want deze komen echt bij jou uit de oude doos vandaan.
0: Die komen echt bij de oude doos vandaan. Ja, ik heb daar gelukkig 800 singeltjes ooit eens een keer van iemand gekregen. Nou ja, gekregen niet. Gekocht zelfs. Maar met alle plezier, want 800 van die singeltjes met... allemaal hoop ik deze kwaliteit van muziek.
1: Ja, we gebruiken er nog meer deze uitzending. Ja. En mensen komen er nog wat meer tegen.
0: De Mac Combrick... Brothers. Het zijn, hier zat ik vier broers en er zit nog een klein dametje bij die meedoet op viool, dacht ik. Als ik het zo heel snel even zag, ja, dan gaan ze allemaal andere foto's doen. Maar in principe zijn het dus vier broers, als ik het goed heb, Ron.
1: Ja, en het is op zich een hele goede band uit de jaren 50. Ze hadden alleen een pech dat in die periode natuurlijk de Stanley Brothers en... hadden zijn favoriete Louvin Brothers.
0: Ja.
1: En die waren veel populairder dan hun. Maar dat betekent niet dat hun muziek ook veel slechter was. Want de McCormick Brothers maakten ook echt serieus veel goede muziek.
0: Ja.
1: Zoals je inderdaad in het volgende liedje gaat doen. Klopt de titel een beetje met jouw gevoel? Nu we gezellig met het hele team bij de barbecue zitten?
0: Ja. I'm happy to know...

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De vraag naar eclipsbrillen is enorm omdat er morgenavond een gedeeltelijke zonsverduistering te zien is. Ook online zijn de brillen nauwelijks nog te krijgen. Een grote brand bij Parijs zorgt voor flinke hinder rond de luchthaven Charles de Gaulle. Op een parkeerterrein in Louvre ten noorden van de Franse hoofdstad zijn tientallen auto's al in vlammen opgegaan. De stichting Veilige Bakfiets, die compensatie wil voor de duizenden gedupeerde eigenaren van onveilige baboe bakfietsen, willen dat die wordt meegenomen in de afhandeling van het faillissement van Axel. En volgens Rijkswaterstaat is er nog nooit zo weinig water door de Rijn gestroomd en staat ook de Maas nu laag. Het weer zonnig en ook vannacht droog, dan is het 5 graden in het oosten, 13 in het zuiden en zo'n 16 graden vlak aan zee bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen krijgen we veel zon en met wat oostenwind wordt het 24 tot 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
0: Dit is A1 Radio. Jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Volg ons op Facebook. Facebook.com/A1Mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.
2: Beste luisteraars. Dit is Erik de Vries en u luistert naar Countryland. Met de beste country, Americana en bluegrass in Nederland.

0: luistert gewoon naar Countryland. En dat doen we met het prachtige nummer van Lionel Richie. En wat er country aan is, is de Rascal Flatts. En dat blijft genieten.
1: Nou, en dit liedje was speciaal weer even voor Johan.
0: Oh, was die voor Johan?
1: Ja, we gaan gaan. Want we maken een speciale barbecue-uitzending. En dat betekent dat we liedjes doen voor iedereen. En deze was even speciaal voor Johan. Ja. Die, nu ging even de voetjes van de vloer afdoen. Normaal hoor je die jongen niet. Maar nu,
0: nee. Maar ja, met,
1: stond hij op het plafond te dansen.
0: Als hij maar klompen aantrekt, dan hoor je hem ook wel, hoor.
1: Toch best lastig buiten in de tuin. Maar, de volgende die we gaan draaien is inderdaad wel een van de teamleden weer. En die is deze keer speciaal voor Jos, mag ik wel zeggen. Want ik denk dat deze dame... deze dame is niet alleen voor Jos favoriet.
0: Nee.
1: Dat mag ik wel zeggen. Ik denk dat er meerdere teamleden zijn die hier zeer waarderen.
0: Ja.
1: Het is namelijk Sierra Hull. En Sierra Dawn Hull, een Amerikaanse bluegrasszanger, is begonnen op de 13e album. Toen kreeg ze een contract bij Rounder Records. En in 2008, op 16-jarige leftijd, had ze haar debuutalbum al.
0: Zo.
1: Wat een zangeres. Jos kan er heel veel meer over vertellen in al zijn uitzendingen en dan ook in zijn eigen programma. Ja. Besteedt er ook meer dan aandacht aan, dus daar verwijs ik dan ook graag. Ik ga geen poging wagen om uit te leggen hoe goed de Sierra Hull is. Want dat kan Jos vele malen beter dan ik. Het enige wat we doen is gewoon lekker luisteren naar Sierra. Best bye.

0: guys. This is Sierra Hull, and you're listening to Countryland, the best station for country and bluegrass.
1: Ja, de beste koop, hè?
2: Met haar zeker, die albums van haar. Dat zijn helemaal prachtig natuurlijk.
1: Ja, ja, maar ze is wel een beetje veranderd in haar stijl. Het is niet meer de zuivere bluegrass. Ze kan af en toe wat soul tussendoor doen. Maar goed, dat maakt allemaal niet uit, want het blijft Sierra Hull.
2: Prachtige stem.
1: Ja, prachtig.
2: De volgende is weer een dame trouwens. We proberen er ook altijd aandacht aan te besteden, ja, natuurlijk in Countryland. Dat we een beetje eerlijk verdelen, 50-50, de zangers en zangeressen. Zeker omdat de zangeressen binnen de country, vind ik, best wel ondergewaardeerd worden.
1: Ja.
2: Terwijl het toch, ja, jullie zijn zelf natuurlijk een paar maanden geleden naar een van de beste zangeressen van de wereld geweest, Emmylou Harris.
1: Ja, klopt.
2: Dus ik denk dat er toch meer dan genoeg goede zangeressen zijn. Wij besteden er ook graag aandacht aan. De volgende heb ik zelf ook leren kennen via app eigenlijk.
1: App is onze leermeester.
2: App heeft echt af en toe van hele mooie dingen. En in dit geval ook weer een leuke dame, namelijk Jess Jacoy. En die gaan we dus speciaal voor App draaien. Ik denk dat we daar ook wel weer gelukkig mee maken. En onszelf en de luisteraars. The one I'm living for.

0: Ja, dat was weer een fantastisch nummer van Jess Djegoy. En Abdi heeft deze dame persoonlijk gesproken, gezien op de foto. Dus ja, als we Ab hebben, dan komt u regelmatig wel het bekende artiest voorbij.
1: Abdi, PDA.
0: Kijk, want die kan ons ook heel veel vertellen. Maar goed, de volgende, daar kan ik ook wat over zeggen. Want we hebben natuurlijk Leen in ons team zitten. En Leen is eigenlijk een heel beetje een Bob Dylan-fan. En toen hij af en toe eens een keer aan playlist te maken was in het begin dat hij bij ons zat, toen kreeg hij eigenlijk de smaak te pakken met Johnny Cash en Bob Dylan. En dat vond hij wel leuk. Want dat waren toch wel twee bijzondere stemmen, zei hij. Nou ja, ik vind het ook zo. En dat gaan we zeker beluisteren in One Too Many Mornings.

0: van alle onze collega's wat ze mooi vinden.
1: Ja, hopen we inderdaad dat ze het mooi vinden.
0: Oh ja, ja, dat is waar. Ja,
1: ze zitten nu, sommigen zitten tevreden te kijken en anderen zitten nu naar ons te kijken van waar gaan we voor ons draaien.
0: Ja, ja, ja.
1: Even nog even.
0: Die spanning houdt lekker erin.
1: Geniet het van de heerlijke hapjes en de drankjes ondertussen.
0: Ook zeker, zeker. En wat ik nog weer leuk vind is natuurlijk dat Aro... is er nou een van de oudste die bij ons ook meewerkt? Qua leeftijd?
1: Nou, voornamelijk qua duur dat hij bij het programma zit.
0: Oh ja, ook ja.
1: Maar
0: ja.
1: We gaan het niet over leeftijd hebben we gezegd.
0: Ah, nee, dat is waar.
1: Ziet hij ook niet uit. Maar wel, Aro is wel degene die na jou en na jou ons een beetje langs zit en bij het programma is.
0: Ja, dat is waar. En dat hebben we ook ervaren met heel veel jaar de Loving Brothers. Alle cd's, lp's, alles wat van Loving Brothers was... hebben we wel gedraaid door Aro. En ja, dat willen we nu nog even een keer doen met The Family Who Prays.

0: Ik zeg altijd maar zo, Harold, wat ben ik blij dat jij ons de Loving Brothers hebt gegeven en hebt laten horen. Want ik vind het toch wel, wel een van de mooiste mensen, duo's, die bestaat in de countrymuziek.
1: Ja, en gelukkig hebben ze ook een behoorlijk groot oeuvre, dus dat kunnen we een tijdje
0: door. Klopt. Ik heb wel wat in de kast staan, dus ik kan ze ook nog wel draaien. Maar ik denk dat Harold en ik wel een beetje op hetzelfde neerkomen. En dan gaan we naar Rose Betts.
1: Rose Betts, ja, een zangeres uit Engeland in dit geval, uit Hertfordshire. Ze heeft in 2022 heeft ze het debuutalbum White Orchids uitgebracht. Een onderdeel van dat album, van Driving Myself Home was het liedje, is meteen viraal gegaan op TikTok. Ze had hem eigenlijk als een grapje gemaakt, want ze had een blind date gehad die niet helemaal goed had gelopen. Dus vandaar dat ze dat liedje had gedaan. Maar binnen een dag nadat ze hem op TikTok had gezet, waren er al 300.000 views. Dus dat smaakte naar meer. Dus vervolgens een liedje wat ze uitbracht in 2023, het liedje Irish Eyes, die zette ze ook op TikTok. En die kreeg al heel snel 5 miljoen views. En is vervolgens ook 13 miljoen keer geluisterd op Spotify. Kortom, Ierse muziek is nog best wel leuk, hè? Dat zeg ik altijd tegen jullie.
0: Dat heb je mij nooit horen zeggen, hoor.
1: Daarom.
0: Ik sta er wel achter.
1: Ondanks dat dit een liedje is over Ierland en ik er dus ook absoluut gek op ben en ze hier heel groot plezier mee doet, is dit liedje niet speciaal voor mij. Dit is namelijk voor onze kokin van vandaag, voor Valerie. En ik hoop dus dat ze er ook van gaan genieten. Rose Betts met het prachtige Irish Eyes.
2: My mother says I have Irish eyes, Irish eyes, Irish eyes. My mother says I have Irish

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Het kabinet gaat vanaf volgende week praten met oppositiepartijen over de begroting voor volgend jaar. Het kabinet heeft geen meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer en moet daarom steun zoeken voor de begrotings- en belastingplannen die op Prinsjesdag worden gepresenteerd. Pro en JA21 worden genoemd als mogelijke partijen om mee samen te werken. Maar die partijen vinden allebei dat het kabinet moet kiezen voor samenwerking over links of over rechts. En bij rechts is waarschijnlijk de SGP ook nodig. De Franse kerncentrale van Gravelines aan het kanaal tussen Calais en Duinkerke heeft 3 reactoren stilgelegd vanwege een grote kwallenplaag. Die kwallen verstoppen de filters die zeewater aanvoeren voor de koeling van de reactoren. Een 4e reactor draait op halve kracht en een 5e ligt al stil voor onderhoud. Volgens het energiebedrijf is de veiligheid niet in gevaar. Vorig jaar had de kerncentrale precies hetzelfde probleem en duurde 10 dagen voordat alles weer op volle kracht kon draaien. Oekraïne heeft de VS een plan gestuurd om een einde te maken aan de oorlog met Rusland. President Zelensky zegt dat de voorstellen nu bij de Amerikaanse onderhandelaars liggen. De VS proberen al langer tussen de twee landen te bemiddelen, maar dat leverde nog geen grote doorbraak op. Zelensky wil de onderhandelingen nu nieuw leven inblazen en vraagt het Witte Huis om meer druk op Rusland te zetten om de oorlog te stoppen. Hij wil ook meer Amerikaanse steun voor de Oekraïnse luchtverdediging. En de NAVO bespreekt morgen hoe landen beter beschermd kunnen worden tegen Russische drones en raketten. Want die komen steeds vaker terecht in NAVO-lidstaten, onder meer in Polen en Roemenië. Dat land heeft al een aantal Russische drones uit de lucht geschoten. In Polen sloeg een Russische kruisraket in, zonder dat daarbij gewonden vielen. De NAVO-landen bespreken wat ze kunnen doen om hun luchtruim beter te beschermen. En Bulgarije brengt ook een incident met een Oekraïnse drone ter sprake. Het weer helder en ook vannacht droog, dan is het 5 graden in het oosten, 13 in het zuiden en zo'n 16 graden vlak aan zee bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen krijgen we veel zon en met wat oostenwind wordt het 24 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: A1 Radio. Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend.

0: Als in dat ik in een straatje moest wachten op iemand. En dat ik daar in dat straatje een winkel zag waar ik singeltjes zag liggen. Of cd's zag liggen. Ik denk, dat is wat voor mij. En ik ben gauw even naar binnen geweest. Ik heb de auto even gauw op het plekje laten staan. Ik denk, dus, ik ben zo snel. Maar goed, ik was niet snel genoeg. Want ik moest even wachten in de winkel. En toen kreeg ik eigenlijk het volgende, de Del McCoury Band. Ik heb hem gelijk in de auto gedraaid, gelijk hard. En dat waren dus lekkere nummers van Nashville Cat, van de Del McCoury Band, aan het begin van de tweede uur voor vanavond. Ik was al helemaal in de derde uur bezig.
1: En zie je, en feiten, we gaan er rustig door. Komt er al dat heerlijke hapjes die we gehad hebben tot nu toe?
0: Ja. En ik ga gelijk even verder, want ik heb een hele mooie dubbel LP, is dat geloof ik, van Johnny Cash. The Music Forever Words. En het zijn allemaal nummers geïnspireerd door Johnny Cash. En gezongen door allemaal grote artiesten. Chris Christofferson en Willie Nelson bijvoorbeeld. Brad Paisley. Die gaan we zo meteen draaien. Rosanna Cash, nou noem maar op. Ik ga ze niet allemaal opnoemen, want dan is ons programma alweer vol. En dat gaan we zeker doen. Maar waar ik wel graag luister en u naar willen luisteren is The Captain Daughter van Alison Krauss en Union Station.

0: Wat is dat mooi.
1: En deze was speciaal voor jou.
0: Oh, dankjewel. Oh, daar had ik niet op gerekend.
1: Nee, dat is heel speciaal voor jou, daarmee mogen gekozen. En het is, ja, moet ik zeggen, het klinkt toch niet verkeerd voor een pick-up plaatje.
0: Nee,
1: het is gewoon vinyl wat hier draait. Het is geen computer, het is geen state-of-the-art modern, wat dan ook. Het is gewoon een ouderwetse pick-up, verbonden aan een mengpaneeltje met een plaat erbovenop. Waar de stof afgeblazen is.
0: Ik
1: kan me voorstellen dat dit album trouwens weinig stof bevat. Want deze wordt vaker door jou gedraaid. Want
0: deze, ja.
1: Prachtige,
0: ja,
1: mooie muziek.
0: Hoor. En ik heb hem ook nog niet zo heel lang in huis. Dus dat is al iets bijzonders. En wat mooi is, het is geïnspireerd op muziek van Johnny Cash.
1: Dus ik ga ervan uit dat we nog wel meer van deze muziek, van deze plaat, toren gaan krijgen.
0: Ja, want ik wil wat meer. Want niet alleen de muziek, maar Johnny Cash heeft dus ook hierin. Oh nee, de zoon, John Cash. Die heeft de nummers allemaal geschreven. Dus vandaar dat we deze zo trots op zijn. Waar ik ook op trots op ben, is dat we dus voor een poosje geleden in de studio Maxime Baas hadden met Casper Nachtegaal. En dan noemen we weer namen waar ik denk van, wat zijn die toch weer fantastisch. Als je die opnames terugluistert. Je kunt het ook bekijken.
1: Ja, kantoland.nl, daar vindt u sowieso natuurlijk alle informatie, ja, daarover. Dan vindt u alle artiesten die zijn geweest. Kunt u ook in de gaten houden welke artiesten nog gaan komen.
0: Ja.
1: U kunt natuurlijk op onze social media's kijken. Kijk op onze YouTube-kanaal. Daar vindt u een prachtige samenvatting. Schitterend mooi gemaakt door Johan en Valerie.
0: Ja.
1: En kijk natuurlijk op onze socials. Instagram, Facebook, TikTok. Wat we allemaal niet ongeveer nu hebben tegenwoordig. Daar staat meer van dit hele moois.
0: En daarom gaan we nu ook luisteren naar Maxime Baas en Casper Nachtegaal met October Skies.
2: Dankjewel. Hier komt October Skies.

0: Hey, dit is Maxime Baas van Billy and the Big Bang. Je luistert naar Countryland.
1: Goed, dat was dus het prachtige nummer October Skies. Opgenomen in de studio van...
2: En dit liedje was speciaal, hebben die gedraaid nu voor Patrick. Want we weten dat die enorm groot fan is van Billy and the Big Bang. En van de muziek van Maxime.
1: Gelukkig houdt die muziek ook allemaal. Hè. We kunnen voor elke medewerker wel een favoriet nummer opzoeken.
2: Nou ja, we hopen dat ze hem leuk vinden. Die wij kiezen voor.
1: Dat is zeker voor.
2: Aan de blije gezichten te zien van ze tot nu toe nog wel.
1: Ik denk het wel, ja. Ja, ik hoor ze ook niet smakken nou. Hè. Gewoon gezellig eten, maar niet smakken. Dat scheelt.
2: Dat is gauw.
1: Ja. Hey, we gaan naar weer drie nummers van vinyl. En we hebben dus... Ik heb er eigenlijk weer zoveel op het moment dat ik denk... ik moet regelmatig eens wat draaien, anders krijg ik die LP's niet erdoorheen. Maar laten we dan maar beginnen met de eerste. En dat is er eentje van Marty Robbins van zijn LP. En dat nummer heet Blue Sea.

0: Nou, zullen we daar met z'n allen gaan zwemmen? In de Blue Sea?
1: Eerlijk, met dit weer.
0: Ja, dat klopt, ja.
1: Hij heeft een prachtige mooie stem, hoor, die man.
0: Ja, die Marty Roberts. Hij kan echt van alles ook. Hè. Het jodelen doet hij ook nog een beetje af en toe. En, ja, echt de Marty Roberts stem die we gewend zijn. Dan gaan we naar ja, nog weer zo eentje. Dat is ja, de man dus die... Ja, hoe moet je het zeggen?
1: Nou, je begint redelijk richting echt oude doos te gaan.
0: Ja, we gaan echt naar oude platen. Ik zie hem hier voor het dingen zitten.
1: Dat is nou het mooie inderdaad van het draaien van vinyl. Is dat je ook gewoon een hele mooie hoes hebt van de LP. Dus ja. Vroeger hadden we natuurlijk ook wat meer tekst op. Ook wat makkelijker voor mensen van onze leeftijd.
0: Ja.
1: Die cd'tjes worden steeds lastiger om te lezen ongeveer. En dan krijg je toch wat kleinere letters. Dit zijn nog vrij grote teksten.
0: Ja, dat
1: lukt nog half zonder bril.
0: Ja. Maar goed, we gaan naar de LP Jim Reeves Collection Music Camps from the Muse. Of nee,
1: ja, echt de pareltjes van zijn Reeves Collection. Want die man heeft ook best wel veel muziek gemaakt, ja, kan ik wel zeggen. Maar ja, ze zijn er toch in geslaagd om een aantal pareltjes daarvan op een LP te zetten.
0: En daar hebben wij er eentje van gekozen. En dat is Jim Reeves met Oklahoma Hills.

0: Nou, wat vonden we van Jim Rees?
1: Ja, heerlijk. Hij blijft gewoon inderdaad een van de pilots. Dus ik snap absoluut waarom die op DLP staat.
0: Ja, ja. Ik heb gelukkig wat LP's van hem al, dus we kunnen meer gaan draaien.
1: We zijn net keurig op die 50% bezig trouwens, hè? Want we hadden net over 50% dames, 50% heren.
0: Oh ja.
1: Je hebt nu net begonnen met Del McCoury Band. Vervolgens heb je nu Marty Robbins en Jim Reeves, dus ja. Dat zijn drie heren. We hebben twee dames al gehad, Alison Krauss en Maxine Baas.
0: Ja.
1: Dus voor de tijd voor dame nummer 3.
0: En dat is Loretta Lynn. En ik heb deze LP al jaren in mijn kast staan, maar ik had geen pick-up, dus kon ik hem ook niet draaien. Maar nu gelukkig wel. You Ain't Woman Enough.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Het kabinet gaat vanaf volgende week praten met oppositiepartijen over de begroting voor volgend jaar. De Franse kerncentrale van Gravelines aan het kanaal tussen Calais en Duinkerke heeft 3 reactoren stilgelegd vanwege een grote kwallenplaag. Die kwallen verstoppen de filters die zeewater aanvoeren voor de koeling van de reactoren. Oekraïne heeft de VS een plan gestuurd om een einde te maken aan de oorlog met Rusland. President Zelensky wil ook meer Amerikaanse steun voor de Oekraïnse luchtverdediging. En de NAVO bespreekt morgen hoe landen beter beschermd kunnen worden tegen Russische drones en raketten. Want die komen steeds vaker terecht in NAVO-lidstaten, onder meer in Polen en Roemenië. Het weer helder en ook vannacht droog, dan is het 5 graden in het oosten, 13 in het zuiden en zo'n 16 graden vlak aan zee bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen krijgen we veel zon en met wat oostenwind wordt het 24 tot 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
0: Dit is A1 Radio. Jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Volg ons op Facebook. Facebook.com/A1Mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.
2: Hello, I'm mandolin player Mike Marshall and you're listening to Country Land Radio.

0: won't you roll slow? Hey, how can I roll when the wheel won't go?
1: Dat was Bill Monroe. En dat is onze godvader in de bluegrassmuziek. Hij is de bluegrassmuziek ooit begonnen. En volgens mij heeft hij ook nogal wat eisen die had toen in die tijd. Als hij bluegrassmuziek... Dobro mocht er bijvoorbeeld niet bij. En, hij is wel de beginner. En wij mochten daardoor ook onze EWOP afgelopen jaren organiseren. En muziek van Bill Monroe laten horen. En dit was dus het nummer 9 Pound Hammer. En dan gaan we door naar Merle Travis.
2: Ja, en die gaan we speciaal draaien voor onze collega Jaap. Merle is bekend om een aantal liedjes zoals I'm a Pilgrim and Dark as a Dungeon. Hij staat voornamelijk bekend om zijn unieke gitaarstijl, die door de gitaristen nog steeds een Travis picking genoemd wordt. In zijn liedjes heeft hij ook heel veel aandacht voor Muhlenberg County, de plaats waar hij vandaan komt. En de teksten van zijn liedjes zijn sociaal geïnspireerd, vooral over de economische uitbuiting van Amerikaanse mijnwerkers. Maar hij kon het dus ook goed zingen over truckers. En met al die truckers in onze groep is het goed om daar aandacht aan te besteden. Dus dit liedje is speciaal voor Jaap. Ik hoop dat hij ervan geniet. En ook u. Merle Travis met 16.

0: Will Travis, 16 Tons. Een van die mooie truckersongs die er ooit geschreven zijn en door heel veel artiesten uitgebracht zijn in de loop of in de laatste jaren. En wij draaien dat toch graag, want ik ben zelf natuurlijk ook Porsche trucker geweest. Ben je verhuizer als trucker? Maar goed, ik zat wel achter stuur. We gaan naar het volgende. Brad Paisley.
1: En die is speciaal voor Johan en voor jouzelf, want jullie zijn er natuurlijk ook geweest.
0: Ja, dat klopt. Ja.
1: Live in Amerika, boven in zo'n groot stadion.
0: Nee, dat was bij Carl Brooks.
1: Dat was bij Carl Brooks. Dan moet je Brad Paisley de volgende keer hebben.
0: Nee, die was in Tilburg.
1: Zijn jullie daar geweest?
0: Daar zijn we
1: geweest. Van Amerika.
0: Ja. En Johan is afgelopen keer ook nog in Grollo geweest. Daar heeft hij Brad Paisley ook gezien.
1: Heerlijk.
0: Dus die kent alle liedjes nou uit zijn hoofd.
1: Vandaar dat hij met dit liedje aankomt.
0: Ja.
1: We hebben het wel eens vaker over natuurlijk. Met muziek luister je voornamelijk naar de melodie en naar de muziekinstrumenten die gespeeld worden. Maar het is ook wel eens goed om te luisteren naar de tekst.
0: Ja.
1: Er zijn namelijk ook hele goede tekstschrijvers natuurlijk. En soms heeft de tekst niks om het hand. Het is gewoon lekker gezellig zonnig buiten. Dus maak er wat vrolijks van. Soms is het heel verdrietig. Zeker bij Bluegrass geboorte natuurlijk best wel veel levenservaring ingegooid worden. En soms is het tekst met een knipoog.
0: Oh ja.
1: En daar valt deze onder. Luister vooral in het begin niet al te goed. Luister aan het eind wel. Dan snapt u het geintje. Brad Paisley met Those Crazy Christians.

0: Een prachtig mooie les dat je niet af moet gaan op het eerste wat je ziet en wat je dan denkt dat je ziet. En zeker als je niet weet wat erachter zit. Het is, de tekst is heel duidelijk, namelijk ga niet af op de eerste indruk die je denkt van een bepaalde groep mensen. Maar neem even de moeite om wat dieper erop in te gaan, om te kijken wat de beweegredenen zijn. En kijk niet naar wat jij vindt dat de rare gewoonten zijn van mensen, maar kijk wat er werkelijk gedaan wordt. Zoals Phil Collins ooit een keer een heel mooi liedje heeft gezongen. Doe niet wat ik zeg, maar doe wat ik doe. En dat geldt voor mij ook inderdaad, de manier waarop de Bijbel te woord staat. Hoe je het interpreteert, maakt niet uit. Doe datgene wat de Heer van je vraagt.
1: Nou, daar ben ik het helemaal mee eens, Ronald. Dank je wel. En we gaan door met de volgende. En dat is weer een dame. Dit uur, dit deel
0: van... Ja, maar we netjes in evenwicht.
1: Ja. En dat gaan we doen met Patsy Cline. En wie kent het nummer niet? Crazy.

0: Patsy Cline, Crazy. En deze is speciaal voor een van onze collega's.
1: Voor Helen, inderdaad.
0: Voor Helen, ja.
1: En de titel van het liedje was niet bedoeld voor Helen, hoor. Maar we hopen wel dat zij Patsy Cline gewoon heel erg leuk gevonden heeft.
0: Ja.
1: Dus deze is speciaal opgedragen aan Helen.
0: Aan Helen. En dan gaan we de volgende pakken, Ronald. En dat is alweer de laatste van...
1: Ja, en die is voor mezelf.
0: Oh.
1: Even egoïstisch. We hebben nu twee uur lang iedereen gedraaid voor alle dingen. Dus deze doe ik even lekker voor mezelf. Alhoewel, ik heb het vermoeden dat jullie dit niet echt vinden dat ik deze heb gekozen.
0: Nee, ik zag zoveel teams staan. Ik denk, nou, dan komt toch wel een keer Ronald.
1: Ja, daarom. Deze gaan we draaien, namelijk is een liedje van Darius Rucker. En Darius is begonnen in 1989 met een pop- en rockband, namelijk Hootie and the Blowfish.
0: Oh.
1: En daar gaan we geen muziek van draaien. Vervolgens is hij in 2002 heeft hij een heel mooi R&B-album uitgebracht. Ook dat is schitterende muziek om naar te luisteren. Maar ook die gaan we niet draaien in Kandelat. Maar gelukkig voor ons in 2008 heeft hij ook een country-album gemaakt. En daar gaan we natuurlijk wel muziek van draaien.
0: Gelukkig.
1: En helemaal omdat we hebben natuurlijk altijd al een rode draad en een linkje. Het liedje wat we gaan draaien is namelijk mede geschreven in 2013 uitgekomen. Maar mede geschreven door Bob Dylan.
0: Ja, klopt.
1: En dan hebben we natuurlijk een bandje met Leen. Dus ik denk dat we iedereen er wel een plezier mee gaan doen. Darius Rucker met het overbekende Wagon Wheel.

0: van, ja, hoe moet ik het zeggen, Italiaanse avond?
1: Zeker, met dank aan onze gastvrouw Valerie hebben we natuurlijk heerlijk gezeten en met z'n allen. Lekker gegeten, lekker gedronken, gewoon gezellig met z'n allen. En we hadden net aan het begin van de uitzending al, we gaan nog door tot het begin van de dag.
0: Oh, dus we gaan ook nog een programma doen dan?
1: Zeker.
0: Nee hoor, nee, je hoort alleen maar deze twee vanavond. Ik ga eerst even wat mensen opnoemen, want ja, deze avond is mede mogelijk gemaakt door onze volgende collega's. Hallo de Jonge. Ronald Groot, Jos van der Lely, Ab van der Lely, zijn twee broers zeggen ze. Leen Kraal, Jaap van der Weert, Patrick, onze hoffotograaf. Johan voor de techniek, Valerie voor foto's en video. En Henny, die zit er weer bij voor als als lichttechnicus. Dus dat zijn eigenlijk...
1: Ja, en het laatste van nog liefst ook Helen.
0: Oh, en Helen, ja.
1: En
0: ja.
1: Tegenwoordig ook Gerrit.
0: Oh, Gerrit ook, ja.
1: Ja, het team breidt steeds meer uit. De hulpschuiver.
0: Ja, de hulpschuiver.
1: Die wordt steeds groter en we zijn blij met alle collega's. En zeker dat we gezamenlijk gezellig een prachtig programma van kunnen maken. Elke week weer.
0: Ja, nee, dat is zeker waar. En we doen het met heel veel plezier. En we kijken nu eigenlijk ook al uit naar februari, hè?
1: Dan gaan we weer verder doortellen naar al die jaren geleden... dat jij ooit een keer de eerste schuif heeft opgegooid.
0: Op het mengteeltje wat daar staat.
1: Dat doet het nog steeds na 30 jaar.
0: Kormtikken.
1: Waar we nu de LP's opgedraaid hebben.
0: Ja, maar goed, we hebben dat met heel veel plezier gedaan vanavond. En ik vond het met de...
2: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
3: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
2: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
3: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Het Amerikaanse leger heeft raketten afgevuurd op een vrachtschip dat onderweg was naar Iran. Volgens het Amerikaanse leger schond het schip daarmee de Amerikaanse blokkade tegen het land. Een Amerikaanse marinehelikopter vuurde twee raketten af op de machinekamer van het schip. De bemanning zou meerdere waarschuwingen hebben genegeerd. Volgens de VS zijn inmiddels 55 schepen omgeleid die de blokkade probeerden te doorbreken. Twee schepen zijn geënterd, drie andere onklaargemaakt. Het kabinet gaat vanaf volgende week praten met oppositiepartijen over de begroting voor volgend jaar. Het kabinet heeft geen meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer en moet daarom steun zoeken voor de begrotings- en belastingplannen die op Prinsjesdag worden gepresenteerd. Pro en JA21 worden genoemd als mogelijke partijen om mee samen te werken. Maar die partijen vinden allebei dat het kabinet moet kiezen voor samenwerking over links of over rechts. En bij rechts is waarschijnlijk de SGP ook nodig. De Franse kerncentrale van Gravelines aan het kanaal tussen Calais en Duinkerke heeft drie reactoren stilgelegd vanwege een grote kwallenplaag. Die kwallen verstoppen de filters die zeewater aanvoeren voor de koeling van de reactoren. Een vierde reactor draait op halve kracht en een vijfde ligt al stil voor onderhoud. Volgens het energiebedrijf is de veiligheid niet in gevaar. Vorig jaar had de kerncentrale precies hetzelfde probleem en duurde 10 dagen voordat alles weer op volle kracht kon draaien. En Oekraïne heeft de VS een plan gestuurd om een einde te maken aan de oorlog met Rusland. President Zelensky zegt dat de voorstellen nu bij de Amerikaanse onderhandelaars liggen. De VS proberen al langer tussen de twee landen te bemiddelen, maar dat leverde nog geen grote doorbraak op. Zelensky wil de onderhandelingen nu nieuw leven inblazen en vraagt het Witte Huis om meer druk op Rusland te zetten om de oorlog te stoppen. Hij wil ook meer Amerikaanse steun voor de Oekraïnse luchtverdediging. Het weer helder en ook vannacht droog, dan is het 5 graden in het oosten, 13 in het zuiden en zo'n 16 graden vlak aan zee bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen krijgen we veel zon en met wat oostenwind wordt het 24 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: AEN Radio. De stem van jouw regio. AEN Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

0: verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep voor Nijkerk.

0: een half uur.
1: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio. AE Radio, jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Jouw geluid, van lokaal tot wereldwijd. De stem van jouw regio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van middernacht.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Zo'n 62.500 volwassenen met een ernstige psychische aandoening krijgen geen zorg en zijn buiten beeld van de GGZ. Dat is ongeveer een kwart van alle mensen met ernstige psychische problemen, meldt de Nederlandse GGZ. Volgens de organisatie vallen mensen vaak tussen wal en schip na een opname of een gevangenisstraf. Ook het tekort aan geschikte woningen speelt daarbij een rol. Daardoor neemt de kans op terugval of dakloosheid toe. De Nederlandse GGZ wil daarom meer woningen en een betere begeleiding. De Colombiaanse koffie-export ligt grotendeels stil na de zware aardbeving van maandag. Door wegversperringen is de belangrijkste koffiehaven van het land, Buenaventura, bijna onbereikbaar. En daardoor kunnen grote hoeveelheden koffie niet naar het buitenland worden vervoerd. Er zijn wel andere havens bereikbaar, maar daar zijn dan weer niet genoeg vrachtwagens om de koffie om te leiden. Colombia is een van de grootste koffieproducenten ter wereld, met vooral export uit het zuiden van het land. Het Amerikaanse leger heeft raketten afgevuurd op een vrachtschip dat onderweg was naar Iran. Volgens het Amerikaanse leger schond het schip daarmee de Amerikaanse blokkade tegen het land. Een Amerikaanse marinehelikopter vuurde twee raketten af op de machinekamer van het schip. De bemanning zou meerdere waarschuwingen hebben genegeerd. Volgens de VS zijn inmiddels 55 schepen omgeleid die de blokkade probeerden te doorbreken. Twee schepen zijn geënterd, drie andere onklaargemaakt. En in vier provincies is vanaf nu het nationale hitteplan van kracht vanwege de verwachte hoge temperaturen. Het zijn Limburg, Noord-Brabant, Overijssel en Gelderland. Donderdag volgen ook de andere provincies. In het zuiden kan het donderdag en vrijdag zo'n 37 graden worden. Het RIVM waarschuwt vooral voor ouderen, jonge kinderen en andere kwetsbare mensen. Tijdens introductieweken van studenten wordt er extra water en schaduw geregeld. Ook worden evenementen aangepast of verplaatst. Het weer helder en droog bij 5 graden in het oosten, 13 in het zuiden en zo'n 16 graden vlak aan zee bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag krijgen we veel zon en met wat oostenwind wordt het 24 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1.

als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Maar jij, zul je soms nog aan me denken? Ben ik soms toch nog een beetje bij je?

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Zo'n 62.500 volwassenen met een ernstige psychische aandoening krijgen geen zorg en zijn buiten beeld van de GGZ. Dat is ongeveer een kwart van alle mensen met ernstige psychische problemen, meldt de Nederlandse GGZ. Volgens de organisatie vallen mensen vaak tussen wal en schip na een opname of een gevangenisstraf. Ook het tekort aan geschikte woningen speelt daarbij een rol. Daardoor neemt de kans op terugval of dakloosheid toe. De Nederlandse GGZ wil daarom meer woningen en een betere begeleiding. De Colombiaanse koffie-export ligt grotendeels stil na de zware aardbeving van maandag. Door wegversperringen is de belangrijkste koffiehaven van het land, Buenaventura, bijna onbereikbaar. En daardoor kunnen grote hoeveelheden koffie niet naar het buitenland worden vervoerd. Er zijn wel andere havens bereikbaar, maar daar zijn dan weer niet genoeg vrachtwagens om de koffie om te leiden. Colombia is een van de grootste koffieproducenten ter wereld, met vooral export uit het zuiden van het land. Het Amerikaanse leger heeft raketten afgevuurd op een vrachtschip dat onderweg was naar Iran. Volgens het Amerikaanse leger schond het schip daarmee de Amerikaanse blokkade tegen het land. Een Amerikaanse marinehelikopter vuurde twee raketten af op de machinekamer van het schip. De bemanning zou meerdere waarschuwingen hebben genegeerd. Volgens de VS zijn inmiddels 55 schepen omgeleid die de blokkade probeerden te doorbreken. Twee schepen zijn geënterd, drie andere onklaargemaakt. En in vier provincies is vanaf nu het nationale hitteplan van kracht vanwege de verwachte hoge temperaturen. Het zijn Limburg, Noord-Brabant, Overijssel en Gelderland. Donderdag volgen ook de andere provincies. In het zuiden kan het donderdag en vrijdag zo'n 37 graden worden. Het RIVM waarschuwt vooral voor ouderen, jonge kinderen en andere kwetsbare mensen. Tijdens introductieweken van studenten wordt er extra water en schaduw geregeld. Ook worden evenementen aangepast of verplaatst. Het weer helder en droog bij 5 graden in het oosten, 13 in het zuiden en zo'n 16 graden vlak aan zee bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag krijgen we veel zon en met wat oostenwind wordt het 24 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur.

0: Radio.
1: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
0: Op 93.5 en op 106.8 FM.
1: De stem van jouw regio.
0: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving. A1 Radio.

en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Zo'n 62.500 volwassenen met een ernstige psychische aandoening krijgen geen zorg en zijn buiten beeld van de GGZ. Dat is ongeveer een kwart van alle mensen met ernstige psychische problemen, meldt de Nederlandse GGZ. Volgens de organisatie vallen mensen vaak tussen wal en schip na een opname of een gevangenisstraf. Ook het tekort aan geschikte woningen speelt daarbij een rol. Daardoor neemt de kans op terugval of dakloosheid toe. De Nederlandse GGZ wil daarom meer woningen en een betere begeleiding. De Colombiaanse koffie-export ligt grotendeels stil na de zware aardbeving van maandag. Door wegversperringen is de belangrijkste koffiehaven van het land, Buenaventura, bijna onbereikbaar. En daardoor kunnen grote hoeveelheden koffie niet naar het buitenland worden vervoerd. Er zijn wel andere havens bereikbaar, maar daar zijn dan weer niet genoeg vrachtwagens om de koffie om te leiden. Colombia is een van de grootste koffieproducenten ter wereld, met vooral export uit het zuiden van het land. Het Amerikaanse leger heeft raketten afgevuurd op een vrachtschip dat onderweg was naar Iran. Volgens het Amerikaanse leger schond het schip daarmee de Amerikaanse blokkade tegen het land. Een Amerikaanse marinehelikopter vuurde 2 raketten af op de machinekamer van het schip. De bemanning zou meerdere waarschuwingen hebben genegeerd. Volgens de VS zijn inmiddels 55 schepen omgeleid die de blokkade probeerden te doorbreken. 2 schepen zijn geënterd, 3 andere onklaargemaakt. En in 4 provincies is vanaf nu het nationale hitteplan van kracht vanwege de verwachte hoge temperaturen. Het zijn Limburg, Noord-Brabant, Overijssel en Gelderland. Donderdag volgen ook de andere provincies. In het zuiden kan het donderdag en vrijdag zo'n 37 graden worden. Het RIVM waarschuwt vooral voor ouderen, jonge kinderen en andere kwetsbare mensen. Tijdens introductieweken van studenten wordt er extra water en schaduw geregeld. Ook worden evenementen aangepast of verplaatst. Het weer helder en droog bij 5 graden in het oosten, 13 in het zuiden en zo'n 16 graden vlak aan zee bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag krijgen we veel zon en met wat oostenwind wordt het 24 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.